0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Maar ziet er leuk uit. Echt waar, nou leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitser beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschaps-CD van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het bordje ging uitbaren. Nee, dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je... Rommelmond op Karlebeek. Karlebeek dat al heen. Kom wat school. Hij hoort dat niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman... Hij zegt lieverd een... Mag ik iets vragen? En mijn buurman zegt, ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Mats Meets in Kabouter Plop veranderen echt. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Dus, die sprint weg als Dolf Jansen. Nou, daar staat ze dus. Dus wat doet ze? Doet de jas aan. Doet de rissen. Loop naar mijn huis toe. Druk in mijn deurbel. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurvrouw. Hey Jochem, mag even binnenkomen. Ik zeg, hey buurvrouw, even rustig. Ik zeg, mag dan wil je binnenkomen? Nou. Ik moet even mijn ei kwijt. Kom binnen. Dus ik leg er op die bank nu. Ik zeg, buurvrouw, wat kan ik voor je doen? Nou. Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Ja, zaaddonor. Ik zeg, ja. Ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Zeg, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Psh. Misschien heb jij traag zaad. Ik traag zaad. Hey, ik ben heel privé. Als ik klaar kom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die door de geluidsbeer heen gaat. Ik denk, nou, fucking way. En opeens zegt ze, denk ik, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk. Dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc, je bent aan het filoljeppen en op dat moment denk je bij jezelf... Kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Wat moet je doen? Je kan niet zo door die trein gaan wonen. Dat kan natuurlijk niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima, denk ik. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Is goed, is het klaar? Ik zit er in de trein, volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen en ik moet niezen. Nou. Ik zit met mijn buurvrouw op de bank en ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad aan horen. De buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad aan horen? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis, cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, KRO, het programma, spoorloos. Klein jongetje, krullen, blauwe ogen, presentator vraagt.
1: Hans, je bent op zoek naar je vader.
0: Het enige wat van hem weet is dat hij professioneel zaaddonor is. Heb je enigszins een vermoeden wie je vader zou kunnen zijn?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ze mogen deze ook.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

Maar er kwam ook toen, daar zat nog een arbeider binnen, zeg. Een joekel van een arbeider, nog van voor de oorlog, denk ik. Die gozer had geen corduroy pak aan, nee, nog een Manchester pak. Van voor de oorlog, jongen. Met twee van die leren stukken, weet je wel. En zo'n platte pet op, sigaar in zijn harsjes. En die gozer, die kwam echt zo binnen, zo. Dat ik even dacht, arbeiders ontwaakt, maar niet allemaal tegelijk. Weet je wel. Het was een joekel van een arbeider, echt, hè. Maar ik dacht, nou ga ik die arbeider eens lekker zitten observeren. Kijken wat zo'n man van voor de oorlog nog vindt van onze samenleving. Weinig kans. Die gozer komt regelrecht op mij af, zeg. En die zegt tegen mij. Zeg, is een schoen aan zo'n vriend?

Ga even liggen hier in het midden op. Kinderachtig, zegt Den Haag. Die man heeft toevallig een hazellip. En dan ha ha ha ha. Kinderachtig, zeg. Had die man haar nog een goede mop verteld of zo, maar die zegt alleen maar, is die stoel naast jou vrij? Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Wat hebben we een lol, zeg. Zwaar onder de maat, Den Haag. Ik kan me voorstellen dat er mensen hier tussen zijn die helemaal niet lachen en die zeggen van, terecht, voor mij hoeft dat niet zo'n hazellip. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou is het wel een functioneel verhaal over een hazellip, dat moet ik toegeven, maar toch. Ja, is het misschien wel leuk om erover te stemmen. Zullen we dat doen? Ik kan hem namelijk met een hazellip spelen of zonder een hazellip. Met een hazellip is wat leuker, maar het kan ook zonder. Hè? Goed, dus aan jullie de eer. Ik breng eerst in stemming wie voor met een hazellip is, goed? Dus wie daarvoor is, roept maar wat, joh of hoi of oké, ja? Nee, wacht. Nee, niks ervan. Ik breng het officieel in stemming. Wie is voor met een hazellip? Hey. Nee. Dan kan je nog beter een hazellip hebben dan haar. Wie is er tegen met een hazellip? Ja. Je klinkt anders normaal, hoor. Maar je bent in je eentje, sorry. Nou, Nederland heeft het ook gezien. Het was een eerlijke stemming. De meerderheid is voor, dus ik speel hem met een hazellip. Goed. Maar niet achteraf gaan leggen zeiken, hè? Ik heb geen zin om volgende week met 7 woedende hazellippen bij Sonja Barend te zitten. Dus ik doe die hazellip en geen gezeik, hè? Dus die gozer komt binnen en die komt op mij af en die zegt tegen mij... Daar is je toe, mijn man. Ah, lach maar, jullie zijn normaal, hè? Die gozer zegt tegen mij, is je toe, mijn man. Dus ik zeg, dat is al de derde keer, joh, ga zitten. En die gozer gaat zitten en die zegt tegen mij, hoe heet je? En ik zei, Harry. Want om nou direct te gaan liegen tegen iemand met een hazellip, dat vind ik zwaar onder de maat. Dus ik zei, Harry. Ik zeg tegen hem, hoe heet jij? En hij zegt, ik heet Willem. Ik zeg, nou leuk, Willem. Hij zegt tegen mij, tegen Harry, wil je wat van me gebruiken? Zeg het maar, een bakje pleur, een kanootje of zo. Ik zeg, nou ga je maar een kano. Ik zeg, het gaat hard met die kleren dingen hier zo. Dus die Willem die zegt, Nick, 2 bakjes pleur en 2 kano's. En vlug een beetje skinheads krijgen. Dus wij krijgen die kano's en die koor. En ik zeg tegen die Willem, ik zeg, wat doe jij nou? En hij zegt, het liefst zo weinig mogelijk. Ik zeg, oh, je bent uitkeringsgerechtigde. Dan weet ik niet, ik loop in de steun. Ik zeg, nou, dat is geen vetpot, hè, Willem? Geen vetpot, die steun. Het man afval van mij, Harry. Ik heb er een eigen bedrijfje bij. Zwacht, eigen bedrijf, zwacht. Heb je er wat op tegen, Harry? Zwacht. Ik zeg, wel, nee, jongen. Ik zeg, wat voor bedrijfje? En dan zal ik je eens uitleggen, Harry, wat voor bedrijfje ik heb. Ik ben 3 jaar geleden begonnen. Toen heb ik een bakfiets gejat. Je moet ergens beginnen. En met die bakfiets rijd ik langs de mensen en haal ik arme kanker, zou je. Dus ik zal maar zeggen, arme ijskwastjes. Arme stofzuigers. En die arme van die, hoe heette die ook alweer? Dick? En ome Dick die zei, sapcentrifuge. Weer een nieuwe ijskast. Of van 3 arme stofzuigertjes een nieuwe stofzuiger. Of van 3 stofzuigertjes en weer helemaal niet.
Zeg, dat lijkt me geinig beroep. Technisch beroep moet je goed je kop bijhouden. Zeg, ja, dat klopt, jongen. Ik heb laatst eens een keer een stofzuigermotortje in een S-kast gezet. Toen heb ik de stekker erin gedaan, kreeg de deur niet meer open. Hè? Je moet dan blijven denken. Ik zeg, god. Ik zeg, nou, ik zeg, een leuk bedrijf hoor, Willem. Ik zeg, geinig verhaal. Hij zegt, nog niet afgelopen, hoor. Ik zeg, oh. En dan laat was ik namelijk mijn hele bedrijf 2 dagen kwijt. Ik zeg, dat kan nooit een bedrijf 2 dagen kwijt zijn. Echt waar. Ik zeg, dan zal ik je uitleggen. Hè. Ik reed op een mooie dag rijk met die bankfiets. Rijk langs de Van der Vennelaan, zo, hier in Haag. Hè. En ik zie ineens in de verte een agent staan. Met zo'n bek van die bakfiets ga ik er zetten. Lekker aanhalen. Weet je wat? En ik was net lekker aan het zingen. Zo, ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Beetje stangen, weet je wel. Hè? En ik denk, daar heb je hem, zeg. Dus ik controleer razendsnel die bakfiets, jongen. En alles klopte, Harry. Alles. Ik zeg, ja, echt waar? Ja, ik had een wit achterslag op. Weet je wel? En die witte, van die reflectoren door mijn trappas en van die kerstboomverlichting door mijn wielen. Afijn, alles wat je tegenwoordig nodig hebt om überhaupt nog te kennen fietsen. Hè? Dus ik zat goed. Ik zei, ja, dan zat je goed, hè. Dus ik kom bij die agent dan. Ik denk, ken maar geen flikker gebeuren. Ik zei, nee. Dus ik pep hoog in. Ik zei, wat zei je dan? Ik zeg tegen die gozer dan, morgen kloot van jou. Ik zeg, wat zei die gozer? De gozer zei niks. Die begon als een gek te controleren, jongen. Hij om die bakfiets heen loopt, maar alles klopt, jongen. Dus hij had zo'n rondje gemaakt. Voor de zekerheid begon hij aan het tweede rondje. Ik zeg, nou, dat kan een goede tijd worden, jongen. Was ook zo'n jong agentje, weet je, zo'n mager agentje. Het is goed dat hij oren had, anders had hij pet hier. En ik denk, een beetje stangen, die gozer. Dus ik zeg, weet je moeder wel dat je met de politie zit, jongen? Ik zeg, en toen? Toen zegt die kloot Vio opeens, zegt tegen mij. Die zegt tegen mij, hij niet aan mijn. Dus ik zeg, logisch natuurlijk, hè. Ik zeg, wat zei die gozer? Die gozer zegt tegen mij, heb je een mijn. Ik zeg, nou, sorry Willem, ik kan het echt niet verstaan, het spijt me. En Willem zegt, je neemt het toch niet in de maling, hè? Anders zal ik je een cursus hazenlip lezen geven. Gewoon niet. Een behulling om de venten. Een ventenhulling. Oh, een ventvergunning. Ik zeg, heb je die nodig dan? Ja, anders vraagt die kloot van jou er niet om. Ik zeg, had je er een? Nee. En toen nam hij alles in beslag, hè. Als ik alles kreeg, mijn bakfiets stof dergelijke. Ik zeg, en toen? Nou, dan ik de volgende dag naar het stadhuis een ventenhulling ophalen, hè. Dus ik stond de volgende dag in de rij, rij 12, weet je wel, een loket van Vlindingen. Ik sta er in de rij, tussen allemaal klootzakken. En het duurde lang, jongen, het duurde lang, lang, lang, lang, lang, lang. Dus ik zeg tegen mezelf, Willem, hoor, het gaat om een belangrijk. Dus niet als je aan de beurt bent meteen schelden of slaan. Ik zeg, wat gebeurde er dan? Ik was aan de beurt, Harry, en ik zeg, heel relaxed. Heel relaxed. En dan op met die vergunning. Niet van vragen, alleen maar op met die vergunning. Ik zeg, je krijgt hem zeker meteen. Nee, nee. Weet je wat die vent tegen mij zegt? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Die zegt tegen mij, om een vergunning te krijgen, moet u een gebrek hebben. Wat is uw gebrek? Ik zeg, wat zei jij toen, Willem? Hij zegt, ik denk tegen die gozer, nou, het Java weet ik wel, want jij bent doof. Zeg, en toen, nou, die gozer schrijft op, 1 hazenlip, punt. Zeg, en toen? Toen zegt die gozer tegen mij, wat heb je nog meer? Ik zeg, vuile sadist, ik vind het wel eens je zo, zeg. Ik zeg, en toen? Toen zegt die gozer, dan krijgt u geen ding. Ik zeg, hoe kan dat dan? Je kreeg alleen maar een netnummering als je een zwak hart had of een open rug. Ik zeg tegen die vent, leg mij dan eens uit hoe je een vogelaar je bakvies tegen een brug omhoog krijgt met een zwak hart of een open rug, man.
Die mensen moeten het nest in allemaal. Wij hebben nieuwe runningen nodig, jongen. Ik zei, krijg je hem toen? Nee, nog steeds niet. Ik zei, dus toen ben je weggegaan. Nee. En er stond weer zo'n jong ambtenaartje achter die toonbank. Hè? Nou, zo'n jong gozertje. Met zo'n modern rood jasje, ken je dat? Met zo'n herfstbladeren dasje ertussen. Dus ik trek zo. Hup! Dat berkenboompje, daar zijn we overheen. En ik zeg, en nou op met die mogelijkheid. Anders geef je een klap op je slotfabriek, hè? Dat je hier morgen ook in de rest hebt van een vergunning, hoor. Waar dat ze kreeg je hem toen? Nee, nog niet. Toen heb ik zijn brilletje eraf gehaald. Daar heb ik zo'n racefietsje van gemaakt, weet je wel. Ik zeg, toen van de politie. Ik zeg, dus toen heb je vastgezeten. Ja, joh, 2 dagen vastgezeten. Maar ja, daarna, ik zeg, maar dan ben je het hele bedrijf toch kwijt. En dan, nee, weinig kans. Een neef van mij, die heeft een zwak hart. En die is van mij die vergunning gaan ophalen. Belachelijk, hè? Belachelijk. Ik moest hem terugrijden voor op de bakfiets. Hij haalde het niet eens meer. Hij krijgt die vergunning wel en ik niet. Dan belachelijk. Ik zei, nou Willem, dat klopt inderdaad niet. Ik zeg, schijnig verhaal. En Willem die zei, nog niet afgelopen. Ik zeg, hoezo? En die agent heb ik ook nog eens een keer teruggepakt. Die kleren, die kloot van jou. Weet je wel? Ik zeg, dat vind ik altijd leuke verhalen, agenten terugpakken. Ik zeg, hoe ging dat dan? Hij zegt, hoi, ik sta op de Kneuterberg met Prinsjesdag. Op de Kneuterberg hier zo. En ik zie in de vechten de garme koets aankomen. En ineens zie ik die kloot van jou, zeg. Meneer zat op een paard. Heel nuffig zo. Nou. En ik denk, nou grijp ik hem. Maar iedereen bij is. Ik zeg, maar er staan toch hekken voor? Je kan toch... Nee, verbaal, Harry. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Ik heb mijn handen aan mijn mond gezet. En gezegd, die lul die op dat paard zit, die hoort eronder te hangen. En dat paard schaamde zijn lazerus. Ik zei, de mensen hebben zeker wel gelachen toen. Hij zei, nou, heel eventjes maar omhangen. Want op een gegeven moment gaat toch alle aandacht naar zo'n vrouw Koens. Dus iedereen begon te zwaaien naar Beatrix. Dus ik daar als een gek de kano in de weg. En Willem, die was net te laat, zeg. En kraak, zegt die hond, zeg. Weg die kano van Willem weg, zeg. En Willem, die zit daar met dat witte bordje. Met die kruimeltjes er zo op. En die zegt tegen ome Dick. Waar maal ik van? Daar maal ik goed van, jongen. Die vuile pokkenhond, die heeft mijn kano opgegeten, jongen. En ome Dick zegt, jongen, jij komt hier al lang genoeg in deze tent om te weten dat je hier geen Beatrix kan zeggen. Volkaak is weg van ome Dick. En toen staat die Willem op en die zegt, ik wil van nu een gratis nieuwe kano. Of ik schop die hele keten in elkaar, zeg. En die heeft een stoel te pakken, die Willem zegt, en die wil net gaan slaan. En nog net op tijd zegt ome Dick, wijzend op die Willem tegen die hond, Beatrix, Beatrix. En die hond vliegt die Willem aan, zeg. En die Willem die zegt nog net op tijd, Hitler. Hond zitten. En zij schelden op elkaar, joh, Beatrix, Beatrix, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. En die hond die werd helemaal gek, jongen, die wist niet meer wat hij moest doen. Willem die ging weg, buiten stonden ze nog op elkaar te schelden. Hij zei, je komt hier geen nood meer in. Beatrix, Beatrix, Beatrix. En hij stond buiten van, dan hoeven we ook niet meer ook. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Okay. En Willem die staat daar Hitler, Hitler, Hitler te roepen tegen die hond. Komt er een agent voorbij. Die zegt tegen Willem, wilt u eens goed luisteren meneer? Dat is toch schending van de openbare orde wat u hier loopt te doen hoor. Wilt u daar eens mee ophouden? En Willem zegt, moet je nou luisteren, kloot van jou. Nou komt vanwege die Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Die agent zei, dat is de laatste keer geweest, jongen. Dat pik ik niet van je, jongen. Hij zei, moet je nou goed luisteren. Dat komt als ik die hond niet... Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Willem gearresteerd, zegt door die agent. Maar ja, gelukkig was het een ouderwetse agent. En die arresteerde die Willem in naam van de koningin. Dus die hond vliegt die agent aan, zeg. Koppel eraf, pet weg, jongen. En wij allemaal naar buiten. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Maar die hond was door het dolle heen. Kwam ook door Willem, die liep er zo tussendoor. Beatrix, Beatrix. Toen kwam ik bij die Willem en ik zei, ik vind jou zo'n leuke gozer, joh. Ik zei, je bent die hele kermis begonnen hier zo. Ik zeg, zou je niet eens lekker rustig op je bakfietsje naar huis gaan, jongen? Ik zei, dadelijk krijgt die agent nog versterking, kom er 2 bij.
En Willem die zei, dan blijf ik op wachten. Ik zeg, waarom nou? Hij dacht, die hond loopt nu, joh. Allemaal, gerder, joh. Ik zeg, wat heb jij er nou aan? En toen zei Willem, nou Harry, dat moet jij niet zeggen. Misschien kan ik van drie armen nog een nieuw in elkaar zetten.

0: poetry. That'll work. Come, sweet slumber, and shroud me in thy purple cloak.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

Porca vera. Een dagje pretpark doen we vandaag. Dagje pretpark zouden ze bedoelen. Dagje blubberzooipark bedoelen ze. Dagje zenuwenpark. Nou, de hele week zitten we al te verregen op de camping 12 kilometer verderop. Elke avond hangen we met al die vakantiegangers, hangen we de kantine, hoor. We zaten naar de televisie te koekeloeren, naar de weerberichten. Kom zij er gisteravond op, die slissert met die tandjes. Die Griek van Somers. Oh, maar oh, ik heb zo'n hekel aan het wijven. Oh. Ze is me vuilste opgewekt. Dan staat ze altijd zo blij in die lens te koekeloeren. Ik zie het heel zomer in, hoor. Het gaat beslist schitterend weer worden, zeker weten. Misschien krijgen we hier en daar een klein buitje. Nou, ik had het kunnen weten, de buitje valt hier. En nooit toppen de slissert verderop. Maar als je zoiets van tevoren weet, dan hol je toch niet in je bolle hasjes om met drie kinderen nog een pretpark te gaan. Die jongens worden lastig met de pakken weer, want je moet zo vanavond doorplukken. We zitten het andere mokkel dan weer. Sabrina! Ga je dan weer in de wildwaterbaan? Nee, ik wacht niet meer, want ik ben al zei ik net. Ratmakkel. Ja, 16 jaar is ze maar luisteren naar de moeder. Oh, maar dan gaat ze weer die wildwaterbaan in. Ik wacht niet meer, want ik ga naar het pannenkoekenhuis, hoor. Ik ga eerst even een valium nemen. En een checkie draaien, hè? Nee, papa zit er ook al en oma en Audrey. Pannenkoekenhuis naast de zingende waterlelies. Ga jij je kak houden, ja? We gaan zo plassen. Maar ik ben al 8 keer met de kind naar de wc's geweest. Als ze op de pad zitten, matsen we niet. Ja, daarom zit een blaasontsteking, heet ze, van de natte voeten op de camping. Ja, het is de eigen schuld, daarom ze met de blote poten door de blubberzooi door. Ik heb 1000 keer gezien je petoffers aantrekken, jank het, ja. Je knijpt die plaas maar af. Een dagje pretpark. Oh. En voortaan je er ben alleen een gauw hier. Want we denken, we zitten 12 kilometer verderop, hoor. We zijn er in een wip, hoor. Maar we zijn uren onderweg geweest met al die bussen. Zaten we nog te tol verkeerd. Ze tegen die bussen, ik zeg, we moeten overstappen dan. Hij zegt, we moeten u wezen. Hij zegt, dan gaat je niks, hè? Die tolle vlerk. Ja, we zijn ook niet gewend om met openbaar vervoer te reizen, want wij hebben normaal gesproken, hebben wij zelf altijd de auto. Ja, maar ja, we zijn altijd zien, maar 2 dagen voor de vakantie was ik de stad naar weer in, helemaal in de stretch. Zo, ik kopen voor die caravan, maar hartstikke druk in die stad, nergens kan je weer eens parkeren, hoor. En fijn, ik kom thuis, ik zit tegen mijn man, is je ook, ik heb er niet veel verstand van. Is je maar volgens mij, zit de water in de carburateur van de auto. Hij zei, nou, ik zou wel even kijken, hij zei, waar staat hij? Ik zei, hij legt in de graag. Oh, jullie lachen, maar mijn man was bloedlink, hoor. Oh, maar hij gongt zo keer tegen me. Ik zei, je kind dat kwaad op mijn wezen. Ik zei, maar ik heb er verdorie zelf nog een whiplash aan overhouden ook. Hij zei, een whiplash? Prima, het werd tijd dat je whiplash nam. Ja. Ja. Ja. En dan moet je nog romantisch op vakantie met je allemaal. Alles valt tegen. Het is een verrotte caravan. Die jongens zijn laagster en hier in de pretpark kloppen ze even oude losse zender uit je zak. Oh, maar wat een vuile uitnasserij is dat hier, hoor. Ik zeg vanochtend tegen het wijf van de kaarsen. Ik zei, niet een keertje korting of zo? Zeg, voor een arm gezinnetje of zo? Ze zeggen wel, hoor. Ze zeggen, onder de 4,5 prijs. Zo, ik zei, dat komt goed uit en ik heb er 3. Ja, maar dan gaan we niet om, het was onder de 4 jaar. Denk dat die blaaskees daar ook. Maar goed, mijn zoon Audrey, die is 9, maar die vreet gelukkig nog als leg. Dus met een beetje fantasie kon hij ook nog net voor 4 jaar doorgaan. Dus ja, ik duw dan zo eens een schouwtje naar beneden. Ik zei, hij is ook 4. Had die keihard schreeuwen, ik ben toch 9? Ik zei, is mooi uit, hoor. Oh, ik heb een tijdje keer dubbeld gewoon betalen, hoor. En mijn schoonmoeder is mee. Die is een paar dagen over op de camping, ja.
Nou, mijn man zegt ook, hij zegt, vraag de mens maar een paar dagen. Hij zegt, het zit niks aan de leven. Nou, hebben wij er niks meer aan. Ja, mijn man zegt ook, hij zegt, ze zit nog aan goed bij cash. Weet je, ze heeft een vet pensioen. Dan kan ze even schuiven, dat we nou die tegenvallen met die auto hebben. Kan ze even trakteren. Nou, schuiven doet ze wel, hoor, mijn schoonmoeder. Och, ze kan zo schuiven. Oh, naar achteren schuift ze. Als ze betaald worden, stond ze achteraan met de portemonneetje. En altijd dezelfde smoes. Ik had net willen betalen, maar ik ben net te laat. Maar ik spaar het op voor jullie. Jullie zouden nog opkijken als ik later dood gaat. Ze nou, ik zei dat mooi niet te vaak zeggen, anders ga ik me nog verheugen. Maar ja, ik denk vanochtend, ik ga het vooral geen kaartje kopen. Maar dat hoeft er niet, want ze had kortingsbonnen gespaard bij de bakkels. Man, die heeft er aan je mandelijn klemje vroten aan de bakkels om gratis die Efteling in te kennen. Die andere kind is net een wakkel. En de zesje dat ze is afgevallen. De zesje. Vanochtend, ze zit bij 7 kilo kwijt. Ze zei, nou, ik zie het niet. Ze zit ik ken ook niet, want ik ben ze kwijt. Nou, dan kom je de park in, dan hangen met grote borden overal. Alle attracties zijn gratis. Ja, toedeloe. Het kost nog dat de baas, want ze hebben ervoor gestudeerd in die parken. Op elke hoek verzinnen ze wat anders. Patat, taco's, magnums, gebak, paardenkoeken. En alles voor 6 keer de prijs van thuis. En normaal gesproken vreten mijn kinderen voor 12 uur nog geen kassie brood, hoor. Maar ze zien die zooi hangen en ze zeggen, oh, mag ik een taco? Mag ik een patat? Mag ik een paardenkoek? Ik zeg, nee. Ze mama heeft brood gesmeerd met binnenkort op de camping. Ze zei, je honger hebt, vreet je dat maar op. Nee, dat hoeven we niet, want dat is geplekt in de tas, die pindakaas. Zij ook, hoor, die janken toch. Anderhalf uur lopen dramen om een taco, wou ze een Mexicaanse gevulde koek met die hondenkatsen tussen. 12 feitenkassen die kregen. Nou zet er een graad, ze hebben hem net in de klauwen laat zijn valen op de grond. En die kraaien zijn erop getraind in het park, want die zijn sneller dan Speedy Gonzales om de halve tokens van de grond te geven. Die kraaien vreten luxe dan ik, hoor. Want ik mag de hele dag die verratte pindakaas opvreten, maar oh, zo gaat het al jaren. Elke steuven gaat op aan dat grut. En als moeder voor je eigen blijven niks zo. En die kinderen zijn enkel tevreden aan je portemonnee trek. Dat ik het nou gezegd ook. Ze noemen me geen mama meer, ze hebben gewoon portemonneetje. Alles motten ze hebben. Van de week, hoor, was Sabrina. Gooi je naar weer in de wildwaterbaan! Ik sleur je eruit, hoor. Och, man, ze luistert helemaal niet, hè. Oh, dan kwam ze zitten in de publiciteit, ja. Van de week moest zij een paar sportschoentjes hebben, hè. Had ik in de krant een actie gezien van Rukkendingen. Leren schoen, 39 piek. Sabrina moest ze niet. Ze moest Nike's. Goedekoopse Nike's, die we zagen, 120 piek. Was niet goed genoeg. Nee, ze moest Nike's er, 220 piek. Dus voor 100 piek meer, hey, enkel lucht. En die lucht is na 3 weken niet meer te harden. Dan ratten ze de klerenkaars uit, maar ze moest er zin hebben. Oh, en ze loopt nog met zo'n smoel op ze hier. Want ze wil het liefst 12 keer over de kap in de Python. Maar ja, dat ken je niet. Ken me niet op wachten, maar zij mag er niet in. Daar hangt die blaas op zijn kap. Ja, nou, zij wil enkel door de sprookjes als ze maar plaatsen de hele dag. Dat word je ook gek van. En mijn zoon Audrey, die wil helemaal niks meer. Die heeft het gehad voor de rest van de dag. Dan kom je Audrey's vanochtend, is die iets te enthousiast op zijn buikje van het glijbaantje afgerond. En daar had hij het spijkertje niet gezien. Dan waren ze precies met zijn buitenboordbeugeltje achter blijven hangen. Verstaanskiesje zat er in zijn onderbroek. Het was de grootste attractie van de Efteling vanavond. Ach, dramme mensen eromheen. Nou, maar even het monstertje kijken. Maar goed. Ik ga erheen. Ik sta te shaken. Ik moet de folie Jackie draait, kom hier nou of niet? Hè? Oh nee, god maar. Is er iemand bij? Oh, nou, laat me gaan. Ga lekker even, het zonnetje schijnt. Kijk, je gaat ook al laag hoor, kapje eraf. Kijk, ja, zo kind het ook al wereldjeugd ook, hè? Alle pretpark heeft ze gezien al, hoe erg. Oh, alles kan ze krijgen van mama, hè? Mama stapel op, liefie. Wat zeg je? Hè? Hé, je broek geplaatst.

0: Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eerst gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. De rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Totdat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindful seks. Tantra seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, hulde en rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dat je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van, ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie afkomstig is van dieren die uit eigen beweging naar de slager zijn gegaan en hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is er niet te doen. De leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je hebt Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness, dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal. Alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pilsje. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness. gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk in één epicentrum geografisch op de wereld. En dat is toch in Brabant. Wat daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness, dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie, hè? Een mindless walvis-excursie. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk een keer een walvis voor de boeg. En dan wil je gaan determineren. En dan wil je weten, is dit een bultrug? Of is dit een blauwe vinvis? Of is dit een orka? En de mindless Brabander, die kan dat dan determineren. Puur op de kracht van mindlessness. Door het aan de walvis zelf te vragen. In zijn eigen taal. De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon: van wie zijn jij daarin? En de walvis begrijpt dat. Niet iedereen kan het. Ik had laatste meneer, die wou zo graag helemaal mindless worden. Hij zei, ik laat alles los. Ik zei, nou, dat is goed. Hij liet zelfs een wind. Hij liet alles los. Maar op een gegeven moment zei hij toch, mevrouw, ik heb een gedachte. Ik zei, laat los! Hij zei, nee, ik kan de gedachte niet loslaten. Want de gedachte, nou, laat mij niet los. Dat je de wereld wel kan willen buitensluiten. Maar dat gaat toch niet? Want je zit er toch zeker zelf in? Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet, want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar je zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zie je ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit jij erin?
1: Surdezem. En kwam ze zo aanlopen zo? Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdezem.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

station. Mix 24.

wel. Meneer Eddy. Ja, de schoot erop blijven aan mijn bent. Meneer Eddy. Toestel 9. Hallo. Ik ben een nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon uit elkaar gelegen. Ja, ik kan wel een telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Ik ga het misschien even uitleggen. Ja? Heb je even een moment? Kijk, dan zit hier zit er een knopje. En als die dan gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een piepklein groen knopje. En als die dan gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Hol ze gemakkelijk hoor. Oh, hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddy onder het knopje zit. De lat. De lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddy. Ik heb namelijk helemaal meneer de lat voor aan de telefoon. De lat. Huh? Oh nee, laat maar aan mij over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar aan mij over. Hallo, meneer de Lat. Nou, hij is er niet. Ja, hij zegt het net zelf. Nou, hij zegt net zelf tegen mij. Zeg maar tegen die kwal, dokter niet bij. U weet voldoende. Ben ik hartstikke blij om meneer. Dag meneer. Zo, over een tevreden cliënt. Ja, is namelijk zo. Ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. En die liep ik gisteren ook zo ervoor. Hè? Zo heen en weer. Stond er een meisje voor het raam. Die klopte. Die zegt, kom eens. Ik zeg, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefonist. Ze zegt, nou, het springt wel even in. Doe ik wel even. Alleen, wacht even. Met interautogeratie, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Abdi, toestel 9. Nee, maar wat ik zeggen wou, dat is namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat of het ook aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie geweest. En weet je waar het ook was? Dat ik er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm! Leuk, jongen! Benidorm! En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, of dat je de kunt? Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even. Nog even hoor, meneer, hoor. Hij is er nog niet. Wat had die chef het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voor dat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaarden achter je kont dan, joh. Nou, en dan riepen ze me van, muy bueno. Muy bueno. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of dat mooie benen heb. Nou, Nel, heb gewoon klapkuiten.

waren Nel en ik tezamen op een waterfiets. Kan je een waterfiets, als je hem kunt? Kan je ze? Toen je er zo mee op het water kunt trappen. Ja, op het strand gaat heel moeilijk, hoor. Maar denk je wat? De heer al die Spanjaard achter je komt dan, jongen. Dus wij riepen maar van, nou, dondert op. Net als wat grover, die riepen tegen, zou de mieter toch kleren, gozer? Maar ja, weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet ik nog heel even, meneer, oh, we hebben nog niet. Opeens waar... Klapperde er een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En te zeggen, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Nou, ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed scheef, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor, daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen haast bijna niks. Maar ja. Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom. Ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Maar ja, ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo meneer, nou we hebben meneer Eddie nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of tot hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Gevangen aan de lijn. Belt vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Eddie, toestel 9. Ik heb er even kracht achter gezet. Kan u hem trouwens, mijn baas? Dan kunt, mijn baas. Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, zegt, juffrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken... keihard te lachen. Sympathiek, hè? Nou, ik heb al gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen, jongen. Een piepklein foutje maar. Nou, ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Nou, even luisteren. Hallo, meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, ik kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Tot hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met Interauto Garage, goedemorgen. U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Tienduizend kilometer beurt. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen.
Oh, het is voor de auto. Ik dacht al, u maakt een grap. Ja, ik dacht, u maakt een grap. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als door je een was tot in die krimpt. Goeie, hè? Wat zeg je? Ja, waar bent u door? Nou, hij had geen tijd. Maar heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij het koude. Ik heb wel zin, jongen. Vind ik zo leuk. Nou. Met Intraat Garage. Goedemorgen. Jees. Jees. Jees, I hang on. Jees. How do you want jou te spreek? Mr. Eddie. Oh jees, dat him, I will curl. But have you a zeekont?

0: Thijs vandaan belt.
1: Wat denk je?
0: Zover heb ik je nog nooit gehad. Nooit dat het erbij was. Zover. Je raadt het nooit. Deze belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat. Ja.

Frauen. Höre ich endlich? Kost nicht. Wat zou je hem hebben? Neem hem, hij is een keer vlug. Kost geld. Hallo, meneer Eddy. Oh jeez, ik heb helemaal English people's via de phone. Leuk, hè? Ja, alles is goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen de lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

Ik krijg eters vanavond. Ik wist even niet wat ik in huis zou nemen, dus. Ja, mijn dochter is erbij. Dan weet ik wel vaak wat ze lekker vindt, hoor. Zij is dol op die lekkere plumpudding. Maar ja, mijn schoonzoon komt mee. En daar wou ik eigenlijk die dure pudding niet voor nemen. Ja, ze zijn getrouwd, hoor. Dat gaat het mij niet eens, hoor. 5 jaar alweer. Is mijn dochter getrouwd met oortjes. Kijk hem nog, mijn schoonzoon, oortjes. Ja, dan komen we noemen hem oortjes. En dan komt die gozer uit geen oren aan. Ze kapt die op schotels. Echt wel. Echt wel. Zo lopen geen tweede in heel Nederland rond. Zulke schotels. Ik heb ook een zesje iemand op het dak gestaan. Kennen we CNN ontvangen? Ja, ja, hij weet het wel. Iedereen pers hem altijd. Iedereen pers hem. Als die binnenkomt ook het zijn te roepen, wij altijd: ho, ho, stop! Pas op! Dat je de deurposten niet beschadigt. En dan kunnen we zo lachen voor mezelf. Ja. Maar dan komen ze vanavond komen ze eten. En oortjes hebben ouders komen ook even mee, hem ouders dus. Want nee, het komt, we moeten gaan bespreken hoe het verder moet als de baby geboren wordt. Ja, mijn dochter is zwanger. Wendy? 7 maanden is ze al? Vind je niet leuk? Vind je niet enig? Ja, van oortjes. Ja, ik snap wel, daar zit de jeugd. Ik snap het wel, ja, wij hadden het zelf ook. Ik had eerst eens geen eens gedacht dat die twee getrouwd zouden blijven. Eerlijk niet. Man, ban je steeds op de huwelijksdag gaan ze nog laaien de ban je er komt. Mijn dochter mocht toen de bruidstaart aansnijden. Maar toen had zij voor de eigen, had zij een ietsje pietje grote stukje als voor oortjes afgesneden. Ja, je moest er een loep bij nemen, hoor, maar hij had zijn eigen aploppen winden voor de verratte stukje taart. Man, man, man, die oren vielen zwart van zijn kop af. Voor zo'n stukje taart. Daarom ik ga die pudding terugleggen ook. Hij krijgt hem niet. Ik neem het niet, hè? Ja. Ja, het is wel lekker voor Wendy zijn beuk, hè. Ze moet nog groeien, hè. Ja, maar mijn dochter mag verdorie nog blijven werken, ook dat arme kind. Ja, de eerste 2 jaar van het huwelijk, want zij moest de meubelen afbetalen van Otto. Maar ja, ze had steeds gezegd, ze zei, mama, ze zei, zo gauw als de zooi is afbetaald. Ze zei, daar gooi ik mijn pillenstrip tegen de willigen. Ze zei, dan ga ik aan baby's beginnen, maar ja, de zooi was afbetaald, maar het jaar erop geen baby toe, niks, nappe snodder. Het jaar daarna, nog niks. Maar goed, het verbaasde mij ook niet erg, hoor, want ja, die oortjes, er zit geen leven in die hoor. Man, er zit geen beweging in dat jong. Wat staan er de zaad van hem, hoor. Had die bakken, man, zo'n dakhaas is het ook nog een keer. Had hij een baan aangenomen in de nachtdienst? Als je baby's wil. Wanneer kunnen jullie dat rampentempen samen? Als bewakend was die Eppo gaan werken. Ik zeg, wat moet Oortje nou bij de bewaking? Zij kan zijn eigen nog even stoppen voor een inbreker, dat ken je niet. Man, die oren piepen overal tussenuit. Die werpen zulke lelen van schaduw achter zo'n zaklaam s'nachts. Die inbrekers lachen er eigenlijk kapot. Die denken dat Mickey Mouse binnenkomt. Ja, ja, ik dat zeg, dan wordt mijn dochter kwaad. Wat je kwaad, hè? Ze zei, mama, ze doet er niet altijd zo raar over mijn man. Ze zei, doet het juist hartstikke goed met de bevolking. Ze zei, hij heeft al een medaille gehad van de baas. Zie nou? Ze zei, ze hadden beter een oorkonde kunnen geven. Ja. Ja. Had een medaille gehad. Had inbrekers gegrepen. Was op zijn fiets erachteraan gegaan. Zie nou? Ze had die zeker wind mee. Maar goed, jij babytje, wat tot verleden jaar toen ging bij ons thuis de telefoon. Hek Wendy aan de lijn. Janken aan de andere kant. Als een achterlijke wat. Ik zeg, wat is de wijfie? Ik zeg, is die weg? Ze zei, nee mama, dat is het niet. Ik zeg, oh. Ze dan moet mama even huilen. Is ze, maar wat is er dan aan het handje wat? Dus ze zei, dat gaat ik niet zeggen door de telefoon, want het is een heel groot opgekrapt verdriet in mijn eigen. Nou, ik schrok mijn eigen uit leplozers. Ik zei, ik kom naar je toe. Ik ben op mijn brammer gesproken, ik heb mijn nachtpan nog aan. Kom ik bij Wendy aan, lessen er op die bank te janken als je een wrak houdt. Ik zeg, wat is er dan toch? Nou, toen kwam het eruit te huilen, mama, zei ze, ik wil zo graag een babytje, maar het lukt steeds maar niet. Ze zeggen, alles hebben wij al geprobeerd.
Ik zeg, alles? Ik zeg, alles? De oortjes ook? Ik zeg, ja, schat. Ik zeg, dan zit het er dus niet in. En waar het er niet in zit. Makkelijk, schat. Ik zeg, maar gewoon niet om eigen janken. Ik zeg, het is triest. Ik zeg, maar we gaan ons eigen leven niet leggen verhalen hier, hoor. Ik zit er gewoon bij stapelen ondernemen. Ik zeg, mama, god, je meenemen naar het buitenland. Ik zeg, dan gaan we zomer naar de weeshuisjes. Ik zeg, en dan gaan wij zomer, gaan wij door baby's aborteren. Ja, ja, want je kent de zat aborteren. Want ze zitten allemaal te wachten op een lieve moeder. Ik zeg, mama, god, met je mee. Want ik denk, dan kan ik er een uitzoeken, want zij heeft geen smaak. Zij was, ze fleurde af. Oh, ze zegt, mama, wat fijn. Ze zit gewoon weer zomaar naar buitenlandse talen, zegt ze. Mooi nogal. Ze nooit een steek willen leren, daar wou ze met mij naar buitenlandse talen is. Ja, natuurlijk, ja, als je een baby hebt, moet je hem kennen verstaan, natuurlijk. Hoor. Maar helemaal gelukkig allebei. Afijn, ik tef uit mijn brammetje weer naar huis. Kom ik thuis, alweer die telefoon. Hek oortjes aan de lijn. En het hoor je gelijk aan hem heb, hè? Dan hangt er zo'n galm hangt er. En gelijk met zo'n grote waffel tegen mij. Van moeder, wat bemoei je eigen steeds mee? Hij zegt, te worden een baby sapsabier. Hij zegt, ik heb dat duizend keer tegen Wendy gezegd. Ze is niet in orde. Ze moet eerst eens voor onderzoek naar een goede gynaecoloog. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, mijn Wendy mag van jou naar de gynaecoloog. Ik zeg, dan laat jij je geslaagsonderdelen ook maar door de molen halen. Ik zeg, misschien leg ik het wel aan de piepertje van jou. Hij zegt, ik ken niet, want die doet het fantastisch. Ik zeg, dat kan je aan de buitenkant niet zien. Oh, ja, maar mijn dochter gang voor onderzoek, hoor. Dat wou ze. Maar ja, daar komt de grap. Ze is één keer geweest en oortjes moest mee. Dat is de procedure. De man moet mee, oortjes moest ook met de handel op tafel door. Ja, ja, ze willen hem zien, hoor. Ja, nou en af, hoor. En dan werd dat werk gezet, de potjes moest hij vullen. Och, man, hij is zo druk geweest, hè. Helemaal snipperde ogen opgenomen. Moest hij die potjes weg en brengen naar de bank, was hij naar de verkeerde bank gegaan. Hij dacht dat er een potje stond spaar mee bij. Mijn dochter was voor onderzoek, dus dat had 3-4 weken zet het aangemodderd, dat ze allemaal. En toen kwam de uitslag al. En wat was de uitslag? Penis. Peanuts. Niks bijzonder. Ja, heel klein manke mensen, niks bijzonders. Maar het enige waar ze dan wel zat, ja, mijn dochter had dan vleesboompjes, had ze. Een paar had ze maar. Hele kleintjes waren er. Meer struikjes had ze eigenlijk. Maar och man, die arrogante kat van die oortjes, dat hij dat tegen mij kwam zeggen. Hè? En van, oh, heb je het niet gehoord, moeder, hè? Wendy had dus vleesboompjes. Is ze, ja, en? Ik zei, dus jij ze er wel ingeplant hebben. Ik zie hij wat vaker moeten schoffelen. Die kan maar wel los. Ja, ja, maar mijn dochter was de piezang, want die moest er eigenlijk laten kuren telen. Ja, maar dat doen ze snel, hoor. Dat gaat in één wip, hoor. Dat doen ze polyoclinisch. Maar toen kwamen ze halen, toen zat ze zo heel witjes op de rand van de bed. Toen zei ze, mama, zes. De dokter had net gezegd, nou heb ik groen licht. Ik denk, oh god, dan had ze nog een oogafwijking ook. Je zei, stop leg, stal op groen. Ze kon zo een baby's beginnen. Hij zei, het gaat altijd lukken. En als het niet zou lukken, dan kon je hem bellen. Ja, ja, want ze mag het zelf, mag het eerst thuis met de thermometermethode. Maar als dat niet ging, dan deed die arts het met kunstzinnige inspiratie. Dus, ja. Ja, dan heeft hij weer oortjes, haar meteen weer een thermometer lopen kopen.
Had hij zo'n ding gekocht voor je oor. Ja, die waren ze dezelfde dag al kwijt natuurlijk, dus... Ik zie jou beter een stafmixer kunnen nemen. Als je zwanger werd, maar ja, oortjes dacht dat die thermometer het werkt, hé, maar goed. Om een kort verhaal lang te maken, wat? 6 maanden geleden stond ze bij mijn thuis op de stoep met een grote doos tampoesje. Kappie van oortjes erbovenuit. Hij zei, ha, oma. Ik zei, zijn je lenzen weer troebel? Hij zei, nee, hij zei, je vader niet, dus we hebben een verrassing. Hij zei, Wendy is zwanger. Man. Ik had hem zo wat gekust. Ik kan me er net in houden. Ik heb mijn dochter een beetje gepakt. Ik heb met dat makkel gedaan door te komen, joh. Voorzichtig, hè, want anders wat de vreugde los. We waren zo gelukkig, hè. Mijn sjaal aan de koffie en de tampoesjes. Het was feest. Oh, mijn dochter Fraat ging haap natuurlijk. Want die was zo menselijk als een kaart was, hè, boy. Dus oortjes, frappetee, tampoesje. Ook nog even. Daar ben je op. 2 van die rode poezen in die mik te duwen. Nou, ik ga die pudding terugleggen. Ik ga hem wegleggen. Wat? Oh, wat, hè? Oh, jullie zeggen, je moet de saambaal doordoen voor. Ken die ook eens darmkramp krijgen, joh, joh. Ja, dat heeft mijn dochter ook gehad. Die rijertje gehad. 4 maanden van een zwangerschap. Heel erg die rij. Oh, man, die rij. Maar ja, ze kan het nou gelukkig in de hand houden. Dus, ja. En elke dag ga ik naar Wendy toe, hè, want ze zit alleen nog wat oortjes leggen op zijn nest. Ja, tuurlijk, die had nachtdienst gehad. Hij binnenkomt, zet hij het ook altijd. Moeder, ik ga het even op 1 oor. Ik zie, joh, met dat andere oor kun jij je toedekken. Oh, dan zitten mijn dochter en ik lekker samen te babbelen over baby's. Of we gaan een beetje winkelen. En van de week. Van de week. Mocht ik met Wendy mee naar de gynaecoloog? Hebben ze een echootje gemaakt van dat babytje? Oh, zo schattig. Oh. Dat had ze vroeger niet. Maar dan gaan ze met de stafie tegenwoordig op Wendy's buik. En je kijkt naar de televisie en dan zie je zwemmen zo allemaal. Prachtig, zeg. Prachtig. Ja, die arts die zei het zo. Helemaal ontroerd. Ja, maar kijk eens, leuk. Ik heb precies zien het heb de vuistjes. Naast het hoofdje. Hij zei, ik kan het misschien nog scherper krijgen. Ik zei, nee. Oh, ah, mijn dochter vindt het prachtig allemaal. En alles wil ze weten van mama. Ja, hij is voor een bevaling. Ik zei, nee, maar je was een makkie. Zeg, ik ga toch niet zeggen dat ik van de pijn het leggen cremeren. Dat zeg je toch niet? Nee, maar oortjes. Hem moeder het te bang lopen maken, de trage wijf. Die gaat tegen Wendy lopen vertellen van de week dat oortjes vroeger zo'n zware bevaling was geweest. Ja, oh, die kon er niet uit. Nee. Nee. 28 centimeter kortsluiting uit. En dan bleef die haken, die gek. Ze hebben die moeder helemaal vacuüm gezogen. Maar ik zei wel eens, Wendy kan Hullies familie wel. Want god zorg dat ze een oor in het andere oor uit bij de hond. Ze leeft gewoon op een roze wolk. Want hij binnenkomt, ze maar te breien. Weet je, treutjes, sokjes, mutsie. Zo met een mutsje kun je beter even wachten, schat. Zo, of je moet 2 dezelfde breien. Wow.
eens eten met Sjalen, want we moeten de laatste dingen bespreken voor Tater Vreugdwaterbreek. Dus ja, want dat babytje moet nog een naam hebben. Dus en hebben we weer Bonje, want dat oortjes willen weer Tater naar hem vader of hem moeder wat vernoemd. Maar zijn vader heet Vladimir. En dan wordt het te duur toch Flappy. Ja, dat is toch zielig. Dan wordt je kind gepest. Oh, ik heb een zesje meegekomen eten, want het hoeft niet veel te kosten. We zijn toch vegetatie dat thuis, dus ja, samen vegetaties bij oortjes. Het heen met je lui met je oren, hè? Vreet alleen sla en wortelen. Ik zit tegen mijn man, ik zeg, ik zet geen verse bloemen neer op tafel. Ja, anders denken ze nog dat dat een toetje is, maar... Ik stop met te lullen hoor, want dat doe ik altijd in de supermarkt. En ik kan mijn thuismak nog koken. Heus vol me ook, douwe toch in de maag met z'n allemaal hoor. Heb je toch makkelijk zaad hoor joh. En dat komt vanavond goed uit naar de arts van het feestje. Koken met kunstmatige inspiratie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Where the moo moo mates and the children still cry.

stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... Er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Huh? Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet een volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemiet erom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh. Mag ik die partyprikkers nou hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieterd idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

moet je zelf zo naar huis zoeken. Daar denk ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. Hè, en dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè, en die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Wat bemoeien ze zich mee, jongen? Dat vind ik zo, die feestjes, de dertigersfeestjes, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen. Hier een rij en daar, tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis. En maar schelden op elkaar, joh. Dat is een feest tegenwoordig. Nee. Maar ik ben heel stom geweest, want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend, ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap het. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Ik bedoel, nood. Ik snap het nog steeds niet. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat, hoor. Ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schol. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek. Klaar. Het wordt ook meteen goedkoper als geen eigen geld is. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan een huurtafel, zo, aan een tafel gewoon, met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen, Harry, zullen we een huis gaan kopen? Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan, ik zeg, is goed joh. Kijk, ik doe niet moeilijk. Hè? Dus ik kan... Dat is geen punt. Hè? Zo ben ik gewoon. Hè? Maar dan zegt je weer in, ho, ho, ho, ho, ho, wacht eens even, Harry. Kranten bij plattegrond. Hè? Zegt, alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loop erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Ah, daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent, die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. En dan zegt, mijn vriendin zei opeens van... Oh, Harry! Kijk eens wat een leuke perenboom! Dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh. Dat is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat paard op en neer kon. Toen ben ik genokt. En dan denk ik altijd als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop. Als ik maar een huis heb. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen? Waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doof een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? App, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, App? Godverdamme! Ik dacht dat je huilde, pik! Hassan! Ah, doe maar één broodje, man! Eentje! Waarom? Kijk waarom! Hij hoeft niet meer! Voor mij twee witte sausen erbij. Twee! Witte! Witte! Witte! Nee, niet rode erbij, alleen witte! Ja! Hè? Konijn? Schiet op, man, ik heb honger! Jezus, wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet als je op de bank met je voet. Als je. Dit? Hier is het op mij. Doe weg, man, bij mij hier. Veeg het weg zo, met je voet zo. Zo ja. Ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chicky. Ab, kijk dan. Veeg weg hier. Hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Hey. Hey, hoer. Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja.
1: Oh, ze is doof.
0: Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, af ook niet.
1: Ah, ze is doof, man.
0: Hassan, ben je ook doof? Een

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

0: gisteren weer. Wij vieren namelijk altijd thuis alle feestdagen met mijn ex. Zowel de christelijke, de islamitische, de joodse, de katholieke. Alle feestdagen vierden we. Dat zeiden we ook op het werk. Ja, wij geloven alles. Maar dat vond ik zo mooi dat je gewoon alle feestdagen mee kon vieren. We hadden zo'n kalender thuis. En dan zei ik, wat voor dag is vandaag? Koetje, koetje dag. Nou, dan vieren we koetje, koetje dag. Alles vieren we. Kerst, Pinksteren, Hemelsvaart, Yom Kippur, Ramadan. Nou ja, de Ramadan was iets. Kennen mensen de Ramadan? Ja, het zijn er 8. De rest niet. Kort uitleggen, de Ramadan is de vaste maand. Er zijn mensen bezig hun lichaam en hun ziel te reinigen in 30 dagen. Of 29, hangt een beetje van de stand van de maan en de zon af. En persoonlijk denk ik dat sommige mensen daar meer tijd voor nodig hebben. Maar goed, het is persoonlijk, ja? En de gedachte achter de Ramadan vind ik mooi. He, want je voelt namelijk die maand mee hoe het is als je het allemaal niet hebt. He? Niks eten, niet drinken, niet roken, geen seks, niks. Van zonsopgang tot zonsondergang. En dan voel je mee met die mensen die het allemaal niet hebben. En vrolijk, hè? Het is een vrolijke onderneming. Heel vaak als mensen vasten zijn ze chagrijnig. Hé, dan moet je niet vasten. Een vrolijke vaster telt voor 2. En ik word wakker tijdens zo'n Ramadan-dag. Heb ik een wekkertje dat zegt Ramadan-dag. Dan denk ik, hé, Ramadan-dag. Kijk, dan word je al vrolijk wakker, hè? En dan denk ik s'morgens vroeg zo aan die mensen die... Ik denk dan aan eten. Dat kan niet. Het is Ramadan. Oké. En dan moet je over straat, hè? En dan moet je de mensen helpen op straat. Gezondheid. Alsjeblieft. Je moet de mensen helpen die het niet hebben. De junks, de zwervers. Je moet ze allemaal helpen. De daklozen, iedereen. Tijdens de maand Ramadan moet je ze helpen. En in Amsterdam zijn er een hoop, hè?
1: Meneer.
0: Ja?
1: Heb je een euro voor mij?
0: Waarom?
1: Ik wil een broodje kopen. Ik heb honger.
0: Ja, ik ook. Krijg je voor mij een euro. Ga lekker een broodje kopen. Geen gekke dingen van kopen, hè? Gewoon een broodje. Of een krentenbol. Ik zou een krentenbol kopen, Skelvis. Dat is lekker, man. Een krentenbol. Echt lang niet gegeten, krentenbol. Vanavond het eerste wat deze jongen gaat doen, is krentenbollen kopen. Of een ballisto. Je moet een ballisto, man. Dat is een lekkere ballisto. Met krenten, rozijnen, chocola, biscuit. Oh, man. Het water loopt me in de mond als ik denk aan een ballisto. Zwerver. Dat kan niet. Je geeft hem wat, hè. En jij eet niks van zonsopgang tot zonsondergang. Nou heb je van die hele rijke, slimme moslims... die pakken het vliegtuig naar Lapland, want daar schijnt maar 1 uur de zon. Tenminste, ze pakken niet het vliegtuig, hè. Ze kopen een ticket voor het vliegtuig naar Lapland. Dat bedoel ik. Oké. Ja, laten we elkaar wel goed begrijpen hier vanavond. En daar, hè, waar het moeilijk is om te vasten... een warm, droog land... Ethiopië, een moslim in Ethiopië. Je mag de hele dag niks eten, dan mag je eten. Oh. Kan ik daar wat aan doen? Dan denk ik, hé jongens in Ethiopië, word boeddhist. Want boeddhisten vasten niet. Als ik vaak naar die dikke boeddha kijk, denk ik, nou, hij vast niet. En 2 maanden na de Ramadan is het suikerfeest. En op de kleuterschool vroegen al die kleuters, toen ik erop zat, vroegen aan mij 1 ding. Waarom kopen jullie een schaap? Zeg ik, ja, vind mijn vader leuk. Dan mag de schaap eens een keer bij ons thuis. Maar mijn vader zei, hij stinkt, hij moet eerst douchen. Ging mijn vader met de schapen naar de douche, maar was glad, zei mijn vader daar. Toen gleed de schaap uit, ging hij dood. Zei mijn vader, nou, kunnen we net zo goed opeten, jongens, hij is dood. Ik ken dat hele verhaal niet, man, ik verzon maar wat. Maar het allermooiste vond ik nog, dat is afgelopen jaar gebeurd, 5 december. De Ramadan was afgelopen en Sinterklaas kwam. Dat gebeurt eens in de 350 jaar. Ja? En toen dacht ik, dit is een teken. Dit is een teken van iemand, van iets, dat het wel kan, hè, op zo'n dag. Want hier was hij zijn Amsterdam. Ja, we moeten Sinterklaas vieren. Nee, we moeten Ramadan. Nee. Hey, vier het allebei. Vier het allebei. Daar moet je mee spelen, daar moet je mee een beetje mee integreren. Ik denk, oké, wij moeten beginnen. Wij hebben op 5 december het paard geslacht. Het is nog een hele klus, hè? Zo'n paard de douche in krijgen. Mijn ex die belde op. Oude paard! Je wordt eruit geknipt, hè, mevrouw, dat begrijpt u wel. Oh, ja. Ah!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Ik heb een artikeltje meegenomen, dames en heren, over het huwelijk. Dat is een zeer beroemd tijdschrift. Het is een van de betere tijdschriften die er bestaat. Dat staat daar ook op. Hè? Het is het beste wat er is waarschijnlijk. Je hoeft niet verder te zoeken. Hè? Ik heb het bij de slechte gekocht. Dat is het lot. Hè? En het verschijnt maandelijks. Het verschijnt maandelijks, dus je hoeft het niet elke week te kopen. Hè? Kan je wel doen natuurlijk, maar dan heb je gewoon vier dezelfde. En zo is de slechte rijk geworden. Hè? En hier staat een artikel, het is uit maart 1955. Hè? Wij waren het land aan het opbouwen, hè? Maart 1959. En er staat een artikeltje, ban de sleur uit uw huwelijk. Ban de sleur uit uw huwelijk. Hè? Van Jan en June Robbins. Jan en June Robbins. Hè? Ken ik nog van Luipaard op school. Wat de man kan doen om die sleur uit het huwelijk te bannen. He? Geef uw vrouw eenmaal per dag een zoen in haar hals. Ja. Ja, dat is wienerbloed, wienerbloed. Ja, dat schmeckt mir zo goed. He? Dat is het beste uit de vampierreeks. 1959, we waren het land aan het opbouwen. He? Wat de man kan doen. Ook al bent u allang getrouwd, zeg dan toch iets waarderends over haar kookkunst. Het was 1959, was überhaupt niks te eten in die tijd. He? Je kon je een ons koken en zo. He? Ja, water, dat kon je koken. Oh, dan heb je het water weer lekker klaargemaakt. Mag ik nog wat? Oh, heet. He? En vraag uw vrouw om raad in zakenproblemen en volg die raad ook wel eens op. Men nam risico's in die tijd. Hè? 1959, we waren het land aan het opbouwen. Koop eens een grammofoonplaatje met liedjes die u zich beiden graag herinnert. Zoals, wat de meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar goed met persil schoon moet houden. He? Die tijd. En geef haar ook eens een zoen in het openbaar. Ze zal dan wel verlegen doen en mopperen, maar ze vindt het heerlijk. In het openbaar, dat kan iedereen zien. He? Wat je toen in die tijd, dat waren van die twee persoon zakken. Die kon je er overheen trekken. En hè, was het toch een beetje privé. En wat de vrouw kan doen om de sleur eruit te halen. Wat de vrouw kan doen. Begin niet over uw eigen moeilijkheden voor hij gegeten heeft. Dan komt het er allemaal weer uit waarschijnlijk, hè? Is lekker fris. Lekker anders. Het is ook een soort sandwichpret. Dat lijkt het ook. Hè? Zo'n pasta met van die onduidelijke brokjes erin. Het is gewoon iemand zo slim geweest om dat in een potje te shoppen. Hè? Dr. Alfred Heinz is dat geweest. Zeg. Uit Oost-Duitsland. Hè? Zit nog helemaal in zijn eentje daar in het midden van het land. Met allemaal die potjes om zijn... Scheisse, denkt hij bij zichzelf. Ben ik weer eens... Zo is ook de Olfariet babyvoeding ontstaan, volgens mij. Er was weer iemand zo slim om zijn tanden op elkaar te houden. Van... Hoef je het alleen nog maar in het gezicht van het kind te spugen, eigenlijk. Hè? Zo, mama braakt het voedsel wel op, hoor. Fladder, fladder. Hè? Ja, 1959, we waren het land aan het opbouwen. En als er werkelijk iets ergs gebeurd is, als u bijvoorbeeld zijn nieuwe overhemd hebt geschroeid, maak dan zijn lievelingskostje voor hem klaar. En flikker dan dat over dat overhemd in. Heeft hij het niet in de gaten, begint hij meteen te eten, komt hij toch die schroeiplek weer tegen. Nee, geschroeid, gezien. Zet uw gezicht overdag een half uur in de crème.
dat moet, ja, daar kunt u wel om lachen, maar... Hè? Dat was, toen was dat huisbrandolie, mevrouw. Dat is, hè? Kreeg je van die mooie kraaienpootjes, kreeg je daarvan. Hè? Zo'n perkamenten huid kreeg je daarvan. Net als de oude Egyptenaren. Hè? Kon je het op je buik schrijven. En gebruik nooit zijn scheerapparaat. Dat heeft iets met de grove korrel te maken, denk ik. Wat u beiden kunt doen. Schaf u een grote familiebijbel aan. Leef niet boven uw inkomen. Dan kan je beter een kleine familiebijbel aanschaffen, denk ik. Kringen zijn ontzettend duur. En dan komt daar, dames en heren, in die mariage, in die huwelijk... Hè, komt daar dat moment van die scheiding. Hè? Die scheiding waar we toch allemaal weer naar uitkijken...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Ik ben er 1 keer geweest in Afrika. Nigeria. Midden-Afrika. Prachtig. En ik was namelijk uitgenodigd door de Nederlandse gemeenschap in het buitenland. Wist ik niet, maar er wonen ook een hoop Nederlanders in het buitenland. Nou, dit was de Nederlandse gemeenschap in Nigeria. Die hebben 1 keer per jaar hebben ze feest. Een soort Hollands feest. En dan nodigen ze artiesten uit Nederland uit. Die treden daar dan op. Nou, dat is zo leuk om te doen. Dat is echt. Dan word je naar Nigeria toegevlogen. Samen met mijn technische maat. En dan kom je daar zo aan. En dan zie je ook hoe de Nederlanders wonen en leven in het buitenland. Die wonen namelijk allemaal bij elkaar. Allemaal bij elkaar. Dat is leuk als je in het buitenland bij elkaar woont. Want dan kun je gewoon Nederlands blijven klessenbessen. En op de koffie, pim pam pet, ganzenborden. En dat soort leuke dingen blijven doen met je buren. En ik kom daar zo aan in het Hollands dorpje. Want dat was het, echt een Hollands dorpje. En die mensen kenden mij. Hey Najib, hey Najib. Ik denk, hoe dan? Schotels. Elk Hollands gezin had een schotel op zijn huis. Ik zweer het je. Ja, wacht even. Maar de Nigeriaanse regering die wilde daar een stokje voor steken. Hè? Die had gezegd, die schotels, dat is niet mooi in het straatbeeld. Die moeten weg. Ik denk, joh, laat die mensen gewoon een beetje naar Hollandse televisie kijken als ze daar behoefte aan hebben, man. Wat een gelul, zeg. Ja. En dan heb je een winkeltje, gewoon een Nederlands winkeltje. Alles wat je in Nigeria niet kunt krijgen, wordt vanuit Nederland ingevlogen. Zo had je daar in dat winkeltje Calvee pindakaas. Nou, dat vind ik de lekkerste pindakaas die er maar bestaat. Hè? Het is geen reclame of zo nu, Calvee pindakaas. Ik word er niet voor betaald, maar ik vind Calvee heerlijk. Ik ben namelijk opgegroeid met die goedkope pindakaas van de Aldi, waar je zo je mes in stopt. Ik krijg je mes er niet meer uit. Aan het eind van de week zaten er 3 messen in en niemand kreeg zijn mes er meer uit. En de dag dat ik moest optreden, dat was echt alleen maar improviseren, maar het was zo leuk. Want het 4 tafels zat tegen elkaar aangeschoven, nou, daar stond ik op, grote Nederlandse vlag. En die mensen vroegen nog, zullen we het volkslied zingen? Ik zeg, tuurlijk man, wat je wil. Na afloop van mijn voorstelling, haring met uitjes. Gewoon vers. Ik zeg tegen die man, hoe komt er nu haring? Ingevlogen. 2 dagen geleden nog op Scheveningen, we laten invliegen. Alles wordt ingevlogen. En dan logeer je daar 5 dagen lang bij gastgezinnen. Gewoon bij de mensen thuis. Niet in een hotel, gewoon thuis. En dat is gezellig, dat is leuk. En die mensen zijn gastvrij, die vertellen je alles. Ook dingen die je niet wil horen. Maar het is een kleine gemeenschap en er wordt geroddeld. Dat kind van Piet, dat is niet echt van Piet, hè? Nee, dat weet Piet ook nog niet. Oké, dat hoef ik niet te weten. Morgen zit ik bij Piet en dan zie ik zijn kind en dan denk ik, pff, oh shit. Dat kind is niet van Piet, dat weet hij nog niet, maar de rest van het dorp wel. Nee, dat hoeft voor mij niet. En dat viel me op. Hollandse vrouwen. De Hollanders daar hadden allemaal een Hollandse vrouw. Want 37% van de Nigeriaanse vrouwen HIV. Dus ook die Hollandse vrouwen werden vanuit Holland zo ingevlogen naar Nigeria. Ja, dat is grappig om te zien. En ze heten daar geen allochtoon, hè, de Nederlanders. Dat heet hier alleen zo. Daar heet het ineens expat. Hier heet het allochtoon en daar expat. Ik denk expat, dat is veel leuker. Dat is een goed woord. Kijk, daar lopen expats. Zie je? Dat is vrolijk. Ja, dat viel me op. En dat was een bos. De Nigerianen hadden daar voor de Nederlanders een bos aangelegd. Zodat ze zich een beetje thuis voelen in een bos. En dat is belangrijk waarschijnlijk als je in het buitenland woont, dat je je eigen bos hebt. Een Hollands bos, weet je wel, met wiet, homo-ontmoetingsplekjes, paddenstoelen. Gewoon dat je je thuis voelt, dat is belangrijk. Een hoop jongeren, die zijn daar met hun ouders, weet je wel. Nigeria, het is niet echt een vakantieland. Dus die vervelen zich, die gaan een beetje rondhangen, een beetje katten slaan.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: vind het imiteren van bekende Nederlanders een van de allerleukste dingen van mijn vak. En dan is dat denken. Als ik nou zo gek ben van imiteren, is het niet leuk, als ik er zoveel plezier aan beleef om mensen te imiteren, is het niet leuk om het jullie vanavond ook te leren. Dat jullie nou vanavond ook kunnen imiteren. Daarom ga ik jullie even leren imiteren. Het is namelijk niet zo moeilijk als je denkt. Je hoeft alleen maar te weten waar de imitatie zit en welke spieren je moet gebruiken. Peter R. de Vries, mooi voor. Peter R. de Vries heb ik nooit kunnen nadoen, omdat ik nooit wist waar die zat en welke spieren ik moest gebruiken. Daar ben ik dus pas, serieus, 2,5 maand geleden achtergekomen, toen ik mijn hondje aan het uitlaten was. Ik was mijn hondje aan het uitlaten, toen kwam ik een man tegen, ook met een hondje. En toen begon die hond van die man te poepen. En toen keek dan die man en toen zag ik iets, wat ik eigenlijk wel wist. Eigenlijk alle mensen met honden, die weten dit. Voor de mensen die geen hond hebben, moet je eens opletten. Als een hond begint te poepen, poept onbewust het baasje altijd een klein beetje mee. Is het nooit opgevallen? Als een hond zit te poepen, zie je het baasje er zo naast staan. Zo. Als je dit weet, is het te leuk. Kijk vanavond even. Nou, en toen ontdekte ik de spieren die wij gebruiken tijdens het poepen. Die spieren, die moet je dus gebruiken om Peter R. de Vries te imiteren. Nou begrijp ik waarom er zoveel poep uit deze man zijn mond komt. Die man gebruikt de hele dag die spieren. Peter R. de Vries, ik geef hem je gratis. Kun je vanavond na het tandenpoetsen in de badkamerspiegel kunnen proberen. Ga als volgt. Goed luister, je doet je kin zo ver mogelijk naar voren als je kunt. Zo ver mogelijk, die kin zo ver mogelijk naar voren. Je praat een beetje nasaal, dus door je neus. En je gebruikt deze spieren. Krijg je dit.
1: Nou, dus jij beweert dat je dat niet gedaan hebt. Dat vind ik heel raar. Jij zit hier gewoon glashard te poepen.
0: Nou, nog een hele simpele, Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is Jeroen van Inkel hier op Radio Veronica. Nou. Nu gaan we echt beginnen. Met de cursus imiteren. Wat ik al zei, imiteren, het heeft allemaal met spierspanning te maken. Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren, dat je thuis makkelijk kan nadoen. Het gaat als volgt, we beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren ontspannen. Alle spieren helemaal ontspannen. Niet alle spieren, maar wij, alle spieren. Ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. Als je bij alles ontspant, is het de stem van Paul van Vliet. En je blijft ontspannen. Maar je gaat voor in de mond praten. Kom jij bij Toon Hermans? Want Toon Hermans zit hier. Maar wat u dacht nog, dat hij hier zit. Maar hij zit hier. Vindt niks. Nee, ik vind de stormimitatie, mag het best. Ik vind de stormimitatie. Dus Toon Hermans zit hier. En hierachter zit Radio 1. Dit is met het oog op morgen. Dit is Studio Langs de Lijn. Dit is met het oog op morgen. Met Toon Hermans en Paul van Vliet. Dus dit is Radio 1, dit is Toon Hermans.
2: In het midden zit Johan Cruijff. Nou, ook een vrij simpele imitatie. We missen vreselijk, maar heel veel mensen kunnen vrij goed nadoen. Maar wat heel weinig mensen weten. Als je Johan Cruijff praat en je knijpt je keel dicht, kom je automatisch uit bij de voice-over van Geer en Goor. Geer en Goor gaan naar het bejaardentehuis om wat eenzame bejaarden de stuipen over het lijf te jagen. En als je de stem van Geer en Goor hebt, je gaat naar links voor, kom je uit bij oh jee, oh nee, nee, nee, buur. Oh nee, buur, wat doe jij nou? Wat doe jij nou, buur? Wat doe jij nou? Are you toe?
3: Arje touw, buur, arje touw. Hey buur, wat ben je man, buur? Arje touw, huppatee.
4: Luister, luister. En als zo'n buurman praat, luister. Als zo'n buurman praat. Hé, hey, arje touw, arje touw. En je knijpt je keel dicht. Kom jij bij Elmo, Elmo van Sesamstraat. En als je Elmo ontspant, kom jij bij Magneet Doorman. En van Magneet Doorman kom jij bij Supergrover. En van Supergrover. Gaan we tegen Magneet Doorman, dan naar Elmo, naar Elmo, naar Oito, naar Oito, naar Oito.
3: Nou, Gere en Goort, Jan Kruijf, Radio 1, Toon Hermans en weer terug naar Paul van

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik me absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al knopen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, af de wel, dat morgen. Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt, maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde hem opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters nog. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemde een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als die jongen met die kleine Jan-Peter Balken tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op dat moment, op zo'n moment flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat een lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in 1 keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 6:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askier.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo'n viespeuk die niet doet aan de gymles? Nee, zei ik, kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de doucheruimte binnen. Kom maar op met die grappen, dacht ik. Kom maar op met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood en dood. Doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit voor ik enige had. Ik wachtte het oordeel van de jury af en de grootste lul begon keihard te lachen. Het teken voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

ik heb vorig jaar een hond doodgereden. Dat is, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee, nee, nou, het is een... Ja, nee, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat ik even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo andere tijd dan nu. Nu is het echt, nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Mabel. Ja, zeg maar, toen was het echt... Iedereen vond alles eng, alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië... moest hij een week in de schuur staan, dat soort shit. Was, iedereen was ook viroloog, iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen... waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde. Want dat deed CDC ook, volgens Dr. Fauci, dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar, die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma was ook alles anders. Want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken. Dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio. We moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten. En we hadden geen publiek dat lekker lacht om de grapjes. Beetje zoals vanavond. Van mij. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En daar moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Zij wil eigenlijk graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze het toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rijd langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag. Zo, zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in... komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het echt gebeurt. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei, hé, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want tuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen... is het wel als je over een hondje heen rijdt, maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij, zul je zien. Als ik ooit een keer over een familielid heen rijd, dan zeg ik... Hé, dat komt slecht uit, zeg nou ja! Ja, dus maar ik doe de autodeur open en loop. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen, ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis, hier in Groningen hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door Golden... Nee, ik ben niet opgevoed door Golden... opgegroeid met Golden Retrievers, maar altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik ren natuurlijk snel naar het hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed zo heel snel te ademen. Zo. En ik zie jou kijken van, ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood, hè? Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar, zo, iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja... En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan. Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik... Ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje en ik fluister in zijn oortjes. Ik ben de baas. En op dat moment komt er een man de weg op gerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg op gerend. Het was een hele grote man, een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg op gerend en die riep, dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel Wopke Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir... Why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Romania.
En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja. 114, red een dier. Ja, dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leeuw Kleine. Oké, we komen eraan.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

politie post is zo lang bleef in Tjerpstra. Ja, Baker, maar was er een hand, jong? Wat? Een tijdbom bij Paul Negen? Zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar sta je er nou mee? Wat? In het telefooncel. Hij monneert hem. Nou, dat is goed opgelost, Bergerman. Hè? Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. Zeg, Bergerman, dan moet je even... Nou, wil toeval toevallen dat ik hier een boekje heb liggen met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog... met alle demontaties erbij. Als je nou even geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen... aan de hand van dat boekje even onschadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, je komt niet naar je toe. Nee, je komt ook niet hier naartoe, maar dat ding. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kunnen we zenuwachtig van worden, maar daar hebben we allemaal niks aan maken, hè? Maar jong, ik loop één vuur risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bergema, als dat ding onder je arm ontploft... moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel mij nou eens een, Bergema... of er iets op staat op die bom. Dan kijk ik voor je in dat boekje van na wat voor type of het is... en dan geef ik je de demontatie telefonisch even door... en is de zaak zo geregeld. Ja, kijk maar even. Ja, dat stond er altijd op, Made in Germany. Ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja. Ja, kijk, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. Dat is een goeie, Wagen, hè? Ja, niet van mezelf, hoor. Oh, ik heb er niet om lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aannemen, Bergen. Maar de snelste manier om promotie te maken bij de politie is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens één, Bergen, maar of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo, met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde. En dan kan ik voor je nakijken, begrijp je wel. Maar de X772. Nou, daar heb ik meer aan. Ja, is X772. Als je nou even geduld hebt, ga ik het even voor je nakijken. Huh? Nee, jong. Als dat ding vlugger gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jong. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb al zelf jaren met de mijnopruimingsdienst gezeten. Ja, goed, dat is administrateur, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het voor je na. De X-772. K. L. M. N. O. T. U. R. S. T. U. X. Ja, Baker, maar ik heb de X, hoor. Zeg, wat voor nummer stond er ook weer achter? 772, één moment. 1. 2. 3. Dat heb ik maar, Baker, maar er waren een paar bladzijden uit het boekje. Nou, jong, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat... de demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, god, maar leg hem dan op de punt. Goed, heb je dat plaatje gevonden? Oké, dat plaatje dat is bevestigd staat hier met 4 schroeven. Heb je die ook? Oké. Die 4 schroeven dient men los te draaien met een anti-magnetische voortapse schroevendraaier met een handvat op nylonbasis. Ja. Ja, hij die weer niet bij je. Ja, Baker, maar dat duurt toch met een kwartje. Ja, nou kan je wel veel vertellen, Baker, maar zo slecht is nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heb je nou toch los, of dat is nog gedaan dan?
Met een knoop waarvan? Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bergman? Natuurlijk kan je het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er dan van het uniform over? Nou goed, in ieder geval dat plaatje, dat hij eraf, hè. Nou staat hier dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... Ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer lezen. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een hebt de kleur van grijsachtig blauw... en de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee draden met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het kort wel spreken van Bergema. Het was een aardige jongen. Maar hij had... Hallo. Hallo. Hallo, Bergema. Bergema. Hallo. Nou, heb zeker opgehangen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar.
2: Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
1: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee...

wakker en ik denk, je moet je schamen. Niet je bent schuldig, want ik ben niet schuldig. Ik voel me schuldig. Maar schuldig voelen, zoals u weet, is niet strafbaar. Onschuldig voelen wel. Is het waar, verdachte, dat u het 5-jarige slachtoffer in de periferie van de anus betast heeft? Ach, edel achtbare, het was niet meer dan onschuldig voelen. U begrijpt waar ik op doelde. De pedofilie heeft het afgelopen jaar ook weer, helaas, onze aandacht gevraagd. In Engeland hebben ze zelfs pedofiele fotootjes met adressen op de voorpagina van News of the World. Er zijn mensen gelinched, pedofielen gelinched. En op de achterkant van diezelfde krant stond een hele grote advertentie van McDonald's. Een van de grote kinderverkrachters uit onze tijd. Dagelijks miljoenen kinderen worden verkracht met van die hamburgertjes, borden vol met kraak en smaakstoffen, geur en kleurstoffen. De smaak van die kinderen wordt volledig aangetast door die hamburgertjes. Dat wordt dan gepresenteerd in gebouwtjes van een architectonische onbeholpenheid. Een tuinkabouter is er nog een kunstwerk bij vergeleken. Er staat er een M, die staat al van mijlen ver de horizon te vervuilen. Altijd langs de weg zo'n bord met zo'n mesje en zo'n vorkje. Ik heb het bij McDonald's nog nooit gezien, een mesje en een vorkje. En dat wordt dan allemaal, dat vlees, dat komt dan van de pampas van Argentinië. Die beesten worden gevoed met voedsel uit de derde wereld. Mensen hebben er zelf niet te eten. Het tropisch regenwoud moet ervoor vallen. En dat wordt dan allemaal nog eens een keer vrolijk aangekleed met een clowntje. Mijn eigen vak wordt besmeurd, de clown. Wat belachelijk. En die draagt dan weer de naam van het Ronald McDonald huis, waar de ouders van kinderen mogen slapen die in het ziekenhuis liggen omdat ze bedorven hamburgers hebben gegeten. En dan zeggen ze in die winkels, in die restaurants tegen die kinderen, zeggen ze ook nog meneer. Om ze de indruk te geven dat ze als volwassenen behandeld worden. Nou, dat is nou precies de fout die pedofielen maken. Ik word op een morgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Ik ben helemaal in de war. Ik kleed me aan, ik ga onder de douche. Ik ga naar beneden. Ja, ik zeg, ik ben helemaal in de war. Ik ga naar beneden. Ik lees de krant. Ik lees over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij hebben dan eindelijk een president. Grondwet wordt gewijzigd. Elk jaar presidentsverkiezingen. Tenzij de uitslag van de vorige verkiezingen nog niet bekend is. Ze zijn in Florida nu al begonnen met kiezen. Ze willen nu zeker zijn. Ze komen één voor één, gaat men nu naar de stembus. Bij binnenkomst wordt gevraagd, wat ga je stemmen? Dat noteert iemand, dan gaan ze stemmen. Dat noteert ook iemand. En als ze eruit komen, wat heb je gestemd, wordt ook genoteerd. Die drie uitslagen worden bij elkaar opgeteld. Nou, maar het is ongelooflijk. Ze hebben de knoop doorgehakt. Het is ongelooflijk. Ze weten niet wie gewonnen heeft. Het is gewoon, hij. Het is toch verschrikkelijk, dat noemen ze democratie. Het doet me erg sterk denken, ik moest een keer vliegen. En dat vliegtuig was niet helemaal, motorisch niet helemaal in orde. Wij zaten in die wachtkamer en het werd later en later. En iemand zei, ja, we moeten vertrekken. Toen hoorden we door de luidspreker, we wagen het er maar op. En die Bush had geloof ik in Florida 145 stemmen meer. In heel Amerika had Gore weer 2 miljoen zoveel stemmen meer. En Bush heeft ervoor persoonlijk voor gezorgd dat er in zijn eigen staat 130 democraten om zeep zijn geholpen. Het is een vertoning. Ja. Hier de NS gaat staken, lees ik in de krant. Nou, daar zullen we weinig van merken. Mijn zuster had een dagtocht bij de NS geboekt, is een week onderweg geweest. En je staat, het is tegenwoordig niet meer openbaar vervoer of de eigen wagen. Waar sta je liever, in de trein of in de file? Dat is gewoon de vraag. Hoe lang mag een zigeuner in de file staan, weet u dat? 10 minuten, dan moet hij een verblijfsvergunning aanvragen. Behalve in Utrecht, hè, daar zeiden ze, we kunnen er maar 3 bergen. En, ja... Ja, dat zijn van die flauwe woordspelingen die het op oudejaarsavond altijd extra goed doen. Heel gek is dat. Heel gek. Israël naar de Filistijnen. Wij hebben hier iets over de Foster Parents plan. Wij hadden, mijn vrouw en ik hadden een Foster Parents kindje lopen. Hè? En wij wilden dolgraag een Palestijntje. En dus meteen aan de andere kant. En waarom een Palestijntje? Nou, zei ik, de Palestijnen worden behandeld door de Israëli's als de varkens in Nederland door de boeren. En
Ik parafraseer hier mijn collega Robert Long. Die is tegenwoordig chef varkensleed Nederland geworden. En die had het vergeleken met de Holocaust. De varkens, waren de Joden niet blij mee. En toen hadden ze gezegd, waarom vergelijkt hij het niet met zoals de homo's behandeld worden? Maar zei hij, ja, dat kan helemaal niet, want bent u wel eens in een darkroom geweest? Daar is een varkenshok heilig bij. We hadden hartstikke leuk Palestijntje. En we kregen elke maand zo'n foto met zo'n rapportje erbij. En een tekening, niet voor dat kindje, maar die worden bij Foster Parents op eigen atelier gemaakt. Scheelt een hoop geld. En opeens kregen we een andere foto. Ik bel op, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, uw Palestijntje is blijven zitten en nou is hij uit het programma gehaald. En ik schrok dubbel omdat ik zelf 4 keer ben blijven zitten. En ik heb nooit mijn ouders 's avonds horen zeggen, zullen we hem uit het programma halen? Nee. Dus ik zeg, wat is dat voor een schande? Ik bel op, ik zeg, als ik geld overmaak, dan wil ik dat mijn kind voor galg en rat opgroeit. Dus toen zag ik een aantal weken geleden zag ik die opstand in Jeruzalem met die kleine Palestijntjes die stenen gooiden naar de Israëli's. Was mijn kindje weg. Nou, wij waren zo trots in de huiskamer. Ik zeg tegen mevrouw, zie je wel dat het geld goed terechtkomt? Het wordt een merkwaardige jaarwisseling, dames en heren. Heeft u een idee waarom dit nou een bijzondere jaarwisseling gaat worden? Laten we maar een beetje interactief beginnen. Zegt u ook eens wat. Waarom denkt u dat we een merkwaardige jaarwisseling krijgen? Wat zegt u? Millennium. Ach god. Ja, er zijn nog weer altijd mensen met het millennium bezig. Hebben we dat gezeik vorig jaar een jaar lang gehad? Mevrouw, als dat uw zorgen zijn, wens ik u een plezierige oude dag. Nee, daar wordt het niet bijzonder door. Iemand, wat zegt u? Minder vuurwerk. U zegt het al heel bescheiden. U had nog iets over de belasting, maar we zijn al waar ik wezen wil, bij minder vuurwerk. Nou, we hebben avonden gehad, dan was het 9:30 voordat we bij minder vuurwerk waren. En die waren wel zo leuk.

and she's the last one. And since she's the last one.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Weet je wat het nou gewoon is? Kijk, zo'n kind. Dat is hartstikke leuk, echt waar. Daar wil ik helemaal geen kwaad woord over horen. Ik heb echt het liefste jongetje van de hele wereld. Echt blond, blauwe ogen, echt een schatje, nooit huilen. Ik heb echt, alleen als hij bijvoorbeeld op zijn kop van de trap naar beneden stuitert, weet je wel, dat soort, dat je denkt, nou begrijp ik wel dat je moet huilen. Maar echt een leuk, een lief jongen. Ik heb echt veel plezier in het ventje. Maar ja, dat wist ik dus ook niet van tevoren. Dat vertelt ook niemand je. Maar je komt dus helemaal nergens meer toe met zo'n kind. Je komt echt helemaal nergens meer toe. Ik heb in mijn huis een werkkamer, zoals het hoort, met een piano, een typemachine en een rijmwoordenboek. Nou, ik kom er niet meer. Ik weet niet eens meer waar die kamer is, echt waar niet. Ergens bij de trap linksaf, geloof ik. Ik weet het niet. Ik ben er gewoon in geen 100 jaar meer geweest. Je komt er gewoon niet meer. Kijk, bijvoorbeeld vroeger. Als je de deur uit wou, nou ja, je pakt je jas, je sleutels, je fiets, je bent weg. Een minuut nadat je besloten hebt dat je weg wilt, ben je al aan het eind van de straat. Nou, tegenwoordig, voordat je met zo'n kind de deur uit bent, nou, je bent een halve dag verder. Doe je niks geks? Nee, doe je niks geks. Maar bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld douchen. Daar begint het al mee. Sorry, doe het zelf nu ook, maar ja. Maar douchen, nee, dat was vroeger 5 minuten. 6 minuten hoogstens als je je deodorant was vergeten dat je nog een keer naar boven moest. Nou, tegenwoordig, je bent een half uur, drie kwartier verder. Ik bedoel, eerst moet hij verschoond, stront eraf, water, zwit, zal, schone luiers. Nou ja, hij is weer een beetje fris. Je gaat zelf even snel onder de douche. Je staat je haren in te zeepen met shampoo. En net als je helemaal ingezeept staat met je ogen dicht, hoor je een enorme klap uit de slaapkamer komen. En keihard blaren erachteraan. Loopt altijd op dit soort momenten. Dus jij in paniek eruit, weet je wel. En zoeken, weet je. Je ziet ook niks. Je trapt op een handje al, per ongeluk, weet je wel. Want je ziet niks. En dan ligt hij onder een la. Heeft hij een la uit de ladekast zo, bang, over zich heen getrokken, weet je. Zo'n stoeprand in zijn hoofd, weet je. Helemaal nou, huilen, bloed, sokken, nat allemaal. Nou, jij afdrogen, aankleden. Ben je overal je zeep vergeten tussenuit te halen. Dus weer alles uit, afspoelen en weer aandoen. En je zweet helemaal. Je krijgt die plakkleren ook niet meer aan. Nou, je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met gewoon even ontbijten of douchen. Dat doe je niks geks. Nou, inderdaad, ontbijten. Dat is ook zoiets. Dat was vroeger, nou ja, boterham met kaaskop thee was weg. Nou, tegenwoordig, voordat hij überhaupt al die vitamine, mineralen, fluit, prakjes, bananen, liga's binnen heeft, ben je al een half uur aan het voeren en aan het terug aan het duwen met dat lepeltje en deppen. En dan gaat er weer een beker melk overheen en dan moet hij weer schone kleren aan. En dan, nou ja, je propt zelf even wat naar binnen, boterham met kaaskop thee. Je bent aan het opruimen in de keuken en dan heeft hij in de kamer een glas wijn gevonden, wat er nog stond van gisteravond, weet je, rode wijn. En dat heeft hij dan in zijn haar gesmeerd, zo weet je wel. Mama, kijk, haren wassen, weet ik van hoe die daar aankomt. Ja, want zo gek doe ik niet als ik aangeschoten ben. Nee. Nou ja, er moet dan zout in, weet je wel, anders dan krijg je, ja. Dat hoor je dan, want anders kijk je er nooit meer uit. Heb je voor eeuwig een roodharig jongetje, nee. Je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met ontbijten. Of bijvoorbeeld, ik bedoel, zo'n beer. Dan valt zijn beer weer in de wc tussendoor, weet je. Mama, beer moest poepen. Nou, dat heeft hij net zelf ook gedaan. Hij is zindelijk aan het worden. Dus die hele beer zit onder de stront. Vooral ook omdat hij zelf heeft geprobeerd om het eraf te krijgen, weet je wel zo. Nou, eerst hij dan weer helemaal verschonen, weet je, in bad. En dan die beer. En dat is zijn lievelingsbeer. Dus je denkt, ik hang hem even snel buiten te drogen aan de lijn. Dat mag niet, want het doet zeer aan de oren van de beer. Dan denk je, nou, dan zet ik hem wel even op de verwarming. Maar dat mag helemaal niet. Doet zeer aan de billen van de beer. Nou, voordat die beer onder de pan is, in een handdoek gewikkeld op een stoel bij de kachel in de keuken met een pleister op zijn oor. Nou, je bent, ja, doe je niks geks. Maar dan ben je wel weer een half uur uit drie kwartier verder, weet je wel. Nou ja, naar buiten, weet je wel. Oh ja, voordat je trouwens sowieso de deur uit kan, er moet altijd iets mee wat kwijt is. Ken je dat effect? Er moet altijd iets mee wat je nergens meer kan vinden. Een doekje waar je zo. Dat moet ook dat doekje zijn, kan ook geen ander doekje zijn. Sleutels ben je zo'n beetje standaard altijd kwijt, weet je. Hij weet het al helemaal, mama, sleutels kwijt. Ja, mama, sleutels weer kwijt. Nou ja, dat vindt hij helemaal mooi. Dat is een heel ritueel, overal kijken waar ik net ook gekeken heb, weet je wel. En dan, ja. En dan kom je er na een half uur achter dat hij bijvoorbeeld die sleutels in zijn eigen jaszakje heeft gestoken. Hij doet het heus niet expres, dat heeft hij gewoon een keer van mij gezien. Maar je bent dus weer een half uur verder, weet je. Nou, naar buiten. En dan moet hij in dat zitje aan je stuur, wat op de een of andere manier altijd zo geconstrueerd is dat je die beentjes helemaal een beetje moet ontwrichten om ze überhaupt. Zo, India. Hij zit helemaal, mama, niet te doen. Auw, auw. Een lief jongetje, weet je. Als het nou een rotjongetje was. Nou ja. Nou ja, hij zit erin en dan moeten er ook nog allemaal veiligheidsdingetjes overheen tegenwoordig. En palletjes en dan moeten er op zijn buik 3 van die dingetjes zo bij elkaar komen zo. En het moet dan klik zeggen en het zegt nooit klik.
1: Nee. Nou, in ieder geval, hij zit erin. Je hebt je sleutels, je hebt je portemonnee, je hebt je moedertas. Je kan 6 weken wegblijven. Zoveel bananen, reserves, spenen, leeg, liga's, speeltjes, luiers, flesjes als je bij je hebt. Nou, je wordt al helemaal vrolijk. Je denkt, nou, het valt mee nog eigenlijk vandaag. Het kan erger relatief. Je bent al helemaal blij, je wil wegrijden. Stront. Het is altijd stront op dit soort momenten, ja. Nooit als hij toch al in zijn blote kont staat. Nee, als hij helemaal ingepakt en helemaal met sjaaltjes, mutsjes, helemaal. En hij doet het nog niet eens expres, zeg maar niet. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het is een lief, coöperatief jongetje. Ik denk, sterker nog, ik denk eerder andersom. Nou weet ik het, ik denk andersom. Dat hij denkt, oh, als ik nou maar niet hoef te kakken. Het is een gevoelig jongetje, weet je wel. Die voelt ook die spanning van zo'n moment. Nou ja, oh, we gaan... Nou ja, alles onder de stront, weet je wel. Dus jij dat kind er weer van onder die beentjes zo eruit rammen. Hij zit helemaal met zijn knietjes. Tongetje ertussen, ook nog mama. Je wordt nog verdacht van incest, ook nog eens. Tongzoenen met je eigen kind, weet je, ja. Maar ja, daar bloedt het, daar is het zoen. In ieder geval naar boven en dan verscholen op die commode. En hoe een afstand je ook houdt, hoe voorzichtig je dat ook doet. Je moet altijd even je jas uitdoen, want er komt altijd een beetje stront aan je jas. Altijd. Hoe nieuwer de jas, hoe groter de kans dat er stront aan komt. En je ziet ook nooit wat vandaan komt. Zit er in één keer aan, zit in één keer... Komt van boven of van achter, je weet het niet. Het zit sowieso... Nou, met hetzelfde lapje dan maar weer een beetje schoonmaken. Moeders stinken ook altijd een beetje, sorry. We kunnen er echt niks aan doen, maar er hangt altijd zo'n typische weeige walm om ons heen. Zo van, ja... Van oude poep, ranzige melk en Chanel 5. Zo'n beetje dat... En vergeten deodorant. Een hele typische lucht is dat, ja. Je herkent het ook van elkaar. Hoi, zo ja. Wij kijken niet eens meer op, jongen. Hoi, zo echt wel, joh. Ja, het is verschrikkelijk. We kunnen er niks aan doen. Nou, in ieder geval, hij dus helemaal weer inpakken. De drukkertjes, knoopjes, ritsjes, schoentjes, dingetjes. Je zweet helemaal. Met je jas ook even uit moeten doen. Nou, naar beneden. Oh ja, en dan wilde hij op dat soort momenten altijd zelf van de trap aflopen. En denk je, nou ja, die 5 minuten kunnen er ook nog wel bij. Dat maakt nu ook niet meer uit. Dus hij helemaal trots zo van die trap af, weet je wel, zo. En het gaat dan helemaal goed. En dan lazen die nog net even van die onderste traptree. Tegen dat zelfgemaakte houten traphekje wat open staat, weet je. Waar aan de zijkant nog net zo'n schroef uitsteekt. Oh. Had je er al lang af moeten halen. Maar ja, je denkt, het komt morgen wel. Want het is er gewoon nog niet van gekomen. En hij, want je komt nergens meer toe als je een kind hebt. Dus hij ziet kans om eraan te blijven haken ook. Oh. Met zijn wang ook, weet je. Oh. Ja, maar dat je hem er ook echt helemaal af moet tillen ook, zeg. Nou ja, pleister erop, een zoentje, snoepje erin, troosten. Nou, je bent gewoon een half uur, gewoon drie kwartier verder met gewoon even een schone luier aandoen. Nou, weer naar buiten, kind weer in dat setje met die dingetjes. Zal ik niet over uitweiden. En je hebt alles weer bij je en je wil wegrijden. Staat je fiets op slot, liggen je sleutels boven op de kamer. Doe je niks geks. Doe je echt niks. Het gebeurt je gewoon. Nou, voordat je die sleutels dan weer te pakken hebt, ben je ook een half uur verder met kind er weer uit. Naar de buurvrouw, die heeft reservesleutels. Je eigen sleutels halen boven, kind kwijt, hartaanval. Je denkt, die ligt onder een auto ergens. Hele buurt gealarmeerd. Iedereen zoeken. Er zit hier bij een andere buurvrouw in de tuin. Die heeft een konijn, had ik al kunnen weten. Iedereen weer bedanken. Nee, het gaat wel weer. Nee, bedankt. Ja, ik kom morgen op de koffie. Nee, ik was gewoon geschrokken. Nee, het gaat er weer. Bedankt. Ja, nee, ik zie je straks. En als je dan pech hebt. En dat heb je op dat soort momenten. Dan heb je je sleutels weer en je kind. Maar dan heb je weer je moedertas om de hoek van de deur laten staan. Van die weer omstuit. Dat je naar boven rende voor die sleutels. Maar je denkt, ik ga nou niet weer dat kind er helemaal uithalen. Ik hou die fiets zo in evenwicht zo. Hij weet het al helemaal. Hij zit helemaal zo. Nou. En inderdaad, je hebt met 2 vingers al bijna... Zo om de hoek van de deur, zo'n hengsel van die tussen te pakken. Hele kind in de heg. Helemaal met heg en al plat op het paadje bij de buren. Helemaal op zich goed dat er een heg staat. Anders was het natuurlijk nog veel desastreuzer. Maar het is dan wel weer zo'n hulstheg zo, weet je. Oh. hij was hier al gewoon. Oh. En hier ook. Oh, en die bek. Oh. Oh. Ja, en hij denkt dat het normaal is ook nog. Oh. Hij blijft onvoorwaardelijk van je houden. Wat erg. Dat is nog het meest hartverscheurende eraan. Oh. Hij denkt dat het er allemaal bij hoort. Oh. Is het inmiddels 12:30? Je had om 9:00 ergens moeten zijn, weet je. Het gebeurt je gewoon, doe je niks geks, echt waar niet. Oh. Als je er eentje ziet hè, op straat, een moeder met een kind op de fiets, dan moet je niet aarzelen, moet je gewoon even zo doen. Joe, joe. Dat zal ze niet eens gek vinden, zal ze zeggen, nou ja, bedankt. Nou. Het gaat wel, het valt mee vandaag, nou, bedankt. Nou, ja. Dus, ja, dat moet je echt doen, ze hebben het echt nodig, eerlijk waar. Het is überhaupt al een wonder dat ze op straat is. Je ziet er ook relatief heel weinig hè, op straat, heel weinig. Er is onderzoek naar geweest. Er zijn er meer dan 1 miljoen in Nederland. Nou, je ziet er, hoogstens, moet je maar eens opletten, hoogstens 1 per dag. Meer niet, echt waar niet. De rest zit huilend onder aan de trap of bij de EHBO. Oh, oh, wat een gedoe zeg.

Dat is ook het fundamentele verschil tussen mannen en vrouwen. Uiteindelijk. Zal ik dat anders heel even schematisch aanschouwelijk maken? Verschil tussen mannen en vrouwen. Ik heb dat ding staat er nou toch. Wacht even, moet je opletten. Het heeft nog even niks met de officiële voorstelling te maken. Kijk, het verschil tussen mannen en vrouwen. Mijns inziens. Kijk, dit is de wereld, zeg maar zo. Heel, heel globaal. En de wereld is heel, nou ja, wordt heel, ja, kan je heel grofweg onderverdelen in twee soorten mens. Namelijk de man en de vrouw. Nou, de meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen uitsluitend hierin gelegen is. Dat die man heeft zeg maar een soort uitstulpsel aan de onderkant. Ja. En die vrouw heeft zeg maar een soort instulpsel, zeg maar zo. Ja, en hier nog wat extra equipment, zou ik maar zeggen. Zo, ja. Ja. Nou, hier trouwens ook eigenlijk. Ja. Ja, eerlijk is eerlijk, vind ik wel zo. Wacht, ik zal er even een hoofdje op tekenen, dat het niet zo onpersoonlijk is. Zo. Zo. Nou, ja. De meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen hiermee afdoende uit is gelegd. Dat dit is, klaar, afgelopen uit. Valt verder niks meer over te melden. Nou, dat is niet waar. Hoe het namelijk mijns inziens zit, dat is namelijk dat die man, die neigt er al, nou ja, sinds mensenheugenis toe, zeg maar, om met dat uitstulpsel, nou ja, in dat instulpsel van die vrouw, zeg maar, te gaan zitten hannessen. En een beetje zo, ja. Zo, ja, zo. Ja, zo, nou, allemaal schematisch, hè. Nou, en ja, ja. Nou, dat is overigens allemaal, dat is allemaal opgebouwd, kan het allemaal wel hebben en zo. Dat is allemaal, ja, gek genoeg kan het niks aan de hand. Maar als je even niet oplet, dan ontstaat hier meteen allemaal gedoe. Ja. Nou, dat is ook nog niet zo erg, maar er beginnen tegelijk ook allemaal hormonen door dat lijf van die vrouw te gieren en door dat hoofd. Die vrouw raakt ook meestal een beetje in verwarring in dat soort periodes. Nou, dit groeit en groeit, het gaat nooit meer om het groeien. Dat moet er op een gegeven moment echt uit, anders zou die vrouw onverhoeds, ja, ontploffen. Ja, als dat maar groeit en het kan er niet uit, dan zou je een enorme ontploffing krijgen. Gelukkig is daar een speciale uitgang voor. Het is wel zo, op het moment dat dat naar buiten komt, scheurt dat jammerlijk uit allemaal. Ja. Het scheurt ernstig uit. Ja, het is veel te klein. Het is niet goed over nagedacht. Helemaal. Daar wordt overigens op dat moment heel luchtig over gedaan. Nou, mevrouw, dat hechten we wel weer. Dat komt wel weer goed. Maar ja. Het komt eigenlijk nooit meer helemaal goed eigenlijk. Eigenlijk. Eerlijk gezegd, die vrouw krijgt ook heel vaak last van urineverlies en dat soort ongemakken. Nou ja, goed. In ieder geval, als je mazzel hebt, als je pech hebt, heb ik het dan nog ineens over. Als je mazzel hebt, dan komt er een gezond kind uit. Dat merk je hier aan. Die begint onmiddellijk te blerren. Die wil namelijk melk. Nou, deze reageren erop door direct drie keer zo groot te worden. Ja? Heel vriendelijk en adequaat. Ja, melk. Nou, dat is aan zich allemaal goed geregeld, daar wil ik ook niks van zeggen. Die melk gaat allemaal rechtstreeks de kind in, zonder te morsen, precies op de goede temperatuur. Altijd voorradig en gezellig en de kind groeit ervan. Het is echt goed over nagedacht, daar wil ik niks over zeggen. Behalve, ja, op een gegeven moment gaat de kind toch aan de fruitprakjes of de olvariet, weet je, of een broodkorstje, weet ik veel. Ik weet niet eens meer de volgorde. In ieder geval, die heeft op een gegeven moment dat allemaal, die melk niet meer nodig. En dat gaat dan van de weeromstuit inderdaad een beetje, ja, jammerlijk en teleurgesteld zo een beetje naar beneden hangen, zo, ja. Ja, dat is zo verdrietig, ja. Ja, die vrouw vindt het inmiddels zelf ook eigenlijk allemaal niet meer zo leuk. Nou ja, u ziet het eigenlijk zelf ook wel. Kijk, deze kant. Ja. Deze kant van de mensheid, die kan je op een gegeven moment gewoon niet meer ruilen. Nee, hè? Daar kan je bij wijze van spreken overdrachtelijk gezien niet meer mee terug naar de blokker. Nee, want dan zeggen ze namelijk bij de blokker, ja mevrouw, dat heb u gebruikt. Ja. Ja, dat ziet u toch hoop ik zelf ook wel. Dat is een beetje een beduimelde bende, mevrouw. Een beetje een afgetrapte, treurige zooi, mevrouw. Dat kunnen wij zo nooit terugleggen op de schappen. Ja, maar ik had het bonnetje nog, ja. Ja, dan kan u het bonnetje nog hebben, maar dat wil toch geen hond meer hebben? Dat snapt u toch ook wel? Dat wil. Al krijgen ze het gratis met 30 spaardukaten toe. Ja, dan hebben ze toch liever een nieuwer model, mevrouw. Terwijl deze kant, die is eigenlijk nog zo gloed als nieuw.
Daar is eigenlijk vrij weinig mee aan de hand. Dus dat wou ik maar even schematisch aanschouwelijk maken. Ja, het uiteindelijke verschil tussen mannen en vrouwen. Kijk, deze heb je niet eens een bonnetje nodig. Die kan je gewoon bij elk filiaal in gaan ruilen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Maar ja, dit hele verschijnsel, daar hoor of lees of zie je nou dus helemaal nooit iets over. In al die opgeflufte bladen. Nee, het is allemaal la la la la la. Met picknickmanden en roeiboten. Ja, en 6 dubbele centwitsjes. Terwijl je zelf al lang blij mag zijn dat je een zak droge krentenbollen mee hebt weten te grissen. Ja, als je überhaupt al een keer de deur uitkomt met die rotkinderen. Ja. Ja, maar je ziet nou nooit eens een keer een ondergekotste moeder in zo'n blad staan. Nee. Met twee kinderen met griep en zij zelf ook. Ja, en dat ze al 3 hele dagen en nachten achter elkaar de bed niet heeft gezien. Daar zie je nou nooit eens een keer een leuke sfeerreportage over. Nee. Het is allemaal la la la la la. Maar je ziet nou nooit eens een keer een ontredderd gezin met de kerst. Met kabeltruien met chocoladevlekken. Ja. En profielzolen met stront. Mix 24.